geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij, waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep

0: migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Kalfen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu.
0: Dit is de dag.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: Alphen met het lokale nieuws.
1: Ja, je vertelde net, Ries, het nieuws over die fietser op de bedrijfsweg in Alphen aan de Rijn, die door een vrachtwagen ten val is geraakt en naar het ziekenhuis is gebracht.
2: Ja.
1: Er gebeuren nog veel meer ongelukken, daar hebben we het de laatste tijd heel vaak over. En daarmee is de verkeersveiligheid, en dan met name op de Azielaan, al jaren zorg voor discussie. Begin deze maand ging het opnieuw mis op de rotonde bij de Zuiderkerkring. Een verkeersdeelnemer werd aangereden, liep nekletsel op en moest naar het ziekenhuis. Voor Rijngouwen Lokaal is dat aanleiding om opnieuw vragen te stellen aan het college. Wat maakt namelijk deze weg volgens de partij zo onveilig? En ja, welke maatregelen zijn er nodig? Daarvoor hebben we aan de telefoon de fractievoorzitter van Rijngouwen Lokaal, Ank de Groot. Ank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Kun je ons even meenemen naar de situatie?

0: Wat is er precies gebeurd op de Azielaan?
1: Nou, daar, ik kreeg een signaal van, de vrouw van de man die is aangereden.
0: Ja.
1: De man die reed op de fiets, was op weg naar een klusje binnen de kerk. En die is aangereden en zodanig ernstig dat hij een nekletsel heeft. Hij is inmiddels weer thuis, maar moet wel wellicht maanden revalideren. Dus ik vind dat nogal wat.
0: Ja.
1: En zij benaderde mij, zij wonen daar ongeveer nu een jaar. En ze zei, ik hoor dat daar gewoon elke keer problemen zijn. Nou, dan klopt dat wel. Want wij hebben in het begin, 2021, 2020, zijn er ook wel eindeloze discussies over die Azielaan geweest. Nieuwe Land heeft daar toen ook vragen over gesteld. Wij zijn daar toen mee bezig geweest. Het college heeft een onderzoek gedaan en die zeiden, ja, het valt eigenlijk wel mee. Toen ging het met name om de snelheid. Het zijn allemaal rotondes op die Azielaan. En zijn mensen schijnen dan tussen die rotondes nog even vol gas te geven. Nou, er zijn al veel meer ongelukken gebeurd. Bijna ongelukken. Ik hoor van mensen die daar wonen sowieso dat het daar idioot druk is. Maar wat mijn probleem is, niet alleen dit, maar in de stukken van de zero-emissiezone blijkt dat de Azielaan zometeen nog veel drukker gaat worden. En dan denk ik van ja, er moeten daar ook nog eens een keer op de Euromarkt 700-800 huizen of zo gebouwd.
0: Ja.
1: Hoe gaan we dat daar oplossen? Want het is nu al gevaarlijk. En ja, langs de Azielaan staan gewoon een hele hoop huizen. Het is gewoon een hele drukke omgeving. En het is niet de enige plek in Alphen. Hè. Mensen aan de Steekdeweg klagen. Mensen aan de Horen klagen. We bouwen alles vol. Maar we vergeten dat daar ook steeds meer verkeer bij komt. En nou, dat baart mij wel zorgen.
0: Ja, en vandaar ook de vragen. Het gaat voor de duidelijkheid om de rotonde inderdaad. Die eigenlijk het centrumgedeelte, Hoge Zijde, samen met... of is dat de lage? Nee, dat is de Hoge Zijde. Samen met
1: de Hoge Zijde, ja.
0: Ja, samen met Kerkezanen verbindt. Dat is echt bij de Euromarkt daar. Is er ook best wel een onoverzichtelijke rotonde, naar mijn mening.
1: Het is een hele onoverzichtelijke weg, sowieso. Het is onoverzichtelijk. Het is een druk. Er komt ook overal verkeer vandaan. Je hebt de spoorlijn die er ook nog ergens... ik bedoel, het is allemaal dat stuk daar allemaal richting Kerkezanen. En... ja, ik snap aan de ene kant, hè, want dat het college zegt van ja, weet je, het is een doorgaande weg en weet ik het allemaal. Maar ja, je zal daar toch rekening mee moeten houden, want er wonen gewoon mensen. En één ongeluk, er zijn veel meer ongelukken gebeurd. Daarom heb ik ook gevraagd van joh, hoe vaak is de ambulance nou uitgerukt naar de afgelopen jaren, naar die Azielaan? Want ja, je kan wel zeggen van het verkeer neemt zometeen nog meer toe, ja, en dan wat?
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om en dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het weer, droog en regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl
8: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Voetbalvereniging Bernardes in Haaswoude-Rijndijk. Een bijzonder nieuw team is daar van start gegaan. Kinderen met en zonder beperking trainen en voetballen er samen. Ieder gewoon op zijn of haar niveau. En het draait daarbij niet alleen om voetbal, maar ook gewoon om het meedoen, plezier maken en ook om nieuwe vriendschappen te sluiten. Hoe werkt zo'n inclusief team dan eigenlijk in de praktijk? En ja, hoe zijn de eerste stappen en de eerste weken verlopen? We praten erover met Serine Wesseling. Serine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Bernardes heeft nu voor het eerst dus een inclusief voetbalteam. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Een team waar iedereen welkom is, ongeacht wat je hebt. Dat was er eigenlijk nog niet bij ons in de buurt op de vereniging. En dus alle kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, die zijn bij ons welkom.
1: Ja.
2: En we trainen elke week. Eigenlijk net als andere teams.
1: Ja, in principe is het gewoon een normaal voetbalteam. Alleen, het is een inclusief voetbalteam. Ik zei het net al, ja. Kinderen met en zonder beperking trainen en voetballen er dan samen. Hoe gaat zoiets dan precies?
2: Nou, eigenlijk niet heel anders als een ander team. We beginnen met een warming-up en daarna doen we wat oefeningen met de bal, pingelen heen en weer. En we eindigen ook met een wedstrijdje. En natuurlijk, het is wat meer afgestemd op de individuele behoeften. De kinderen spelen samen met elkaar. En we zien eigenlijk dat dat gewoon heel goed gaat. En de kinderen, ze helpen elkaar, ze accepteren elkaar. Ze zien die verschillen helemaal niet. En het is gewoon heel tof om te zien dat iedereen er gewoon bij hoort.
1: Ja, het gaat wat dat betreft echt om het meedoen en het plezier maken. Een inclusief voetbalteam, je hoort het niet vaak. Waarom zijn jullie dat begonnen?
2: Nou, eigenlijk mijn eigen situatie. Ik heb een zoon van 9 met een syndroom, waardoor die allerlei beperkingen heeft, zeg maar. En waardoor die eigenlijk niet in het standaard sportaanbod bij ons in de buurt, daar komt hij gewoon niet voor in aanmerking. En ik ben op een gegeven moment, een paar jaar geleden, gaan zoeken en er was gewoon eigenlijk niks voor hem. En toen is de stichting EcoPlay, die zet zich in om sportverenigingen een inclusief team op te zetten. Dat kwam op mijn pad en toen dacht ik, weet je, ik ga toch eens proberen om dat gewoon op onze eigen voetbalvereniging voor elkaar te krijgen.
1: Dus je bent eigenlijk de grondlegger dus van dat team?
2: Ja, nou, het idee om het voor mijn eigen kind te regelen, ja.
1: Ja. En dus jouw kind die kwam nergens aan de bak eigenlijk als sporter of kon nergens terecht. Dat is nu dan opgezet, maar ja goed, in je eentje kun je niet voetballen. Op een gegeven moment moet je meerdere mensen daarbij betrekken. Hoe is dat dan ontstaan?
2: Nou, ik heb Bernardes eigenlijk benaderd en zij waren meteen heel enthousiast. En ik heb een andere trainster met wie we het eigenlijk hebben opgezet en wij doen samen de trainingen. En we proberen kinderen uit de buurt, maar ook andere omliggende gemeenten te benaderen van ze zullen er zeker zijn. Wees welkom bij ons in het team. Dus dat stukje is echt nog in opzet. We hebben nu 2 trainingen gehad. En er mogen heel wat kinderen nog bijkomen eigenlijk in het team.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen. 7 uur exact, we gaan zo beginnen aan de dinsdagochtendshow. Eerst het nieuws, de NOS hoor je.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Mira.

0: De Bruyne.
1: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
0: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
2: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
0: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dorot Megens, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio. En ik kreeg van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Op het stationsplein in Alphen aan de Rijn is afgelopen zaterdag een man aangehouden. En volgens de politie schreeuwde hij en gooide hij met fietsen. Ook spuwde hij meerdere keren richting agenten. De man werd op het perron aangetroffen en vanwege zijn onvoorspelbare gedrag meegenomen. Hij verzette zich daarbij hevig. De politie moest hem fysiek onder controle brengen. De man is vervolgens ingesloten. De zero-emissiezone in het centrum van Alphen aan de Rijn gaat op 1 januari in. In de eerste 6 maanden worden nog geen boetes uitgedeeld. De zone geldt voor zakelijke bestelauto's en vrachtwagens, niet voor personenauto's. Rond de zone worden inmiddels verkeers- en waarschuwingsborden geplaatst. Vanaf 1 juli 2027 gaat de gemeente wel boetes uitdelen. Voetbalnieuws uit Kagen-Brasem. MMO heeft 2-3 gewonnen van Kikkers 69... en staat met 6 punten uit 2 wedstrijden derde in de 5e klasse A. EMM 21 verloor met 3-0 van DCG en staat daardoor 6e in de 2e klasse B. Bouwbrugge ging met 1-2 onderuit tegen Woerden en staat 12e. Roak verloor met 3-0 van THVV en staat daardoor 11e in de 4e klasse B. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best wel wat drukkig deze ochtend. Normaal gesproken staat er 1 file of zo. Nu staan er toch al 4. In totaal bijna een half uur. Onder andere te vinden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoort en Knooppunt Hoflied 6 kilometer 6 minuten. En dan daar is de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knooppunt Gouwen 9 kilometer 10 minuten. De N207 dan Bergambach richting Alphen aan de Rijn tussen Afrit Haasrecht en industriegebied Gouwenstroom. Daar 3 kilometer en 5 minuten. En dat was hem, want die andere die verdwijnt van mijn scherm. Dus dat is lekker.
4: Dat is mooi.
3: Hoe is het op het spoor dan verder, Ries?
4: Ja, ik heb helemaal niks te melden. Daar rijdt alles wel netjes door.
5: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen.
6: Wat ga je doen?
5: Ik ga op de radio!
6: De radio?
5: De radio!
7: Nou.
8: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Jongens, gaat lekker het? Verder. Nou, gezondheid ook. Goedemorgen en van harte welkom bij de Ochtendshow. Het is Wesley hier. Dinsdag 29 september vandaag. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wesley.
0: Nog 2 dagen te gaan, hè? Dan is het oktober.
1: Oh ja.
0: En op dit moment dan zul je naar buiten kijken en denken... Hé, waar is die zon nou? Nou, die komt eraan, hoor.
1: Ja, zeker weten.
0: Nou ja.
1: We gaan het straks over hebben, natuurlijk.
0: Gaan we het zeker zo meteen over hebben. Maar in eerste instantie, hij komt eraan. Het ziet er nog niet in uit, maar dat is ook logisch. Want op dit tijdstip van het jaar heb je natuurlijk ook te maken met...
1: Ja.
0: De donkerte.
1: Ja, de donkere dagen voor kerst zeggen ze wel eens, maar dat is wel vroeg.
0: En nog hoeveel dagen is het?
1: 87 of zoiets?
0: Ja, 87 dagen tot kerst inderdaad.
1: Ja, bedoel maar.
0: Ik was afgelopen weekend bij een tuincentrum. We hadden wat spulletjes nodig en uiteindelijk zijn we door zo'n tuincentrum gelopen. En ja, en daar zijn ze dus al bezig met het opbouwen natuurlijk van dat hele kerstgestalte. Toch nog niet helemaal af, maar je loopt dan toch wel door bepaalde gedeeltes heen waarvan je denkt, nou krijg ik toch wel een beetje dat kerstgevoel. Dat is toch, ja.
1: Ja.
0: Ik weet niet of dat een beetje normaal is voor de tijdstip van het jaar. Aan de andere kant, we konden de klok erop gelijk zetten, maar gisteren zagen we ook alweer dat de oliebollenkraam hier op het Rijnplein is opgebouwd.
1: Ja.
0: Heb je er zin in? In de oliebollen?
1: Nog niet, nee.
0: Ik hoorde al
1: echt nog niet.
0: Ja, en ik verwachtte de nee.
1: Want... Nee, echt, dat vind ik een beetje te vroeg in het jaar. Sorry hoor.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: En
0: dat
1: met 20 graden ga ik geen oliebollen staan te vreten.
0: Nee, maar goed, dat vind ik hetzelfde met kruidnoten. Nou, mijn schoonzusje die moest bekennen dat ze al 2 zakken kruidnoten achter de kiezer had zitten.
1: Mijn vrouw had lekker als ze van de kruidnoten meegenomen met chocolade eromheen. Dat was wel even lekker.
0: Ja.
1: Maar het zat allemaal in van die kleine zakjes, weet je wel. Dat je van uit kan delen.
0: Dat
1: kan je zeggen, naar 1 zakje. Ik ging bijna voor mijn nek al.
0: Oh, echt waar? Hoezo dat dan?
1: Ja, gewoon zoveel zoetigheid. Zoveel chocolade in je mond had.
0: En dan ben je toch wel gewend, de zoetigheid van die chocoladedingen?
1: Ja,
0: van die kruidnoten.
1: Maar op een gegeven moment is het toch wel weer overheersend.
0: Ja, oké. Okay. Ja, je moet er niet echt een grote zak van opeten. Van die kleine zakjes is prima, maar van die 1 liter zakken?
1: Ja,
0: nee, wat is het?
1: 1000
0: gram zakken.
1: Ja.
0: Ik moet wel een confession doen.
1: Nou.
0: Afgelopen zaterdag waren we dan bij dat tuincentrum. En ja, daar stond natuurlijk ook een oliebollenkraam.
1: Ja.
0: Ik heb in eerste instantie weten te weigeren
1: om
0: een oliebol mee te eten. Of om churros mee te eten. Ja, churros is ook iets van de zomer.
1: Ja, maar zeggen, churros, dat kan je gewoon als je in Spanje of op vakantie bent, kan je het gewoon eten.
0: Ja, dat hebben we ook gedaan. Ik bedoel, het hele jaar door kun je die dingen verkrijgen. Al is het wel niet op de kermis, is het wel ergens bij een of ander steentje met de oliebollenkraam.
1: Alleen, maar
0: het
1: schijnt ook een geaccepteerd ontbijt te zijn, hè, in Spanje.
0: Zeker, een beetje kneelsuiker. Suiker of poedersuiker of wat.
1: Nou ja, lekker hoor.
0: Chocoladetip. Daar word je pas misselijk van als je een hele zak leeg eet. Maar mijn confession is toch dat ik... ik heb toch een oliebol op. Althans, een heel klein gedeelte daarvan.
1: Oké.
0: Okay. Ja, mijn kind hoeft er niet meer.
1: Oh ja.
0: En papa is wat dat betreft de afvalbak.
1: Ja. Weggooien zonde.
0: Hè? Ja, dat vind ik wel altijd.
1: Ja, nee, zeker.
0: Die kringen zijn tegenwoordig ook hartstikke duur.
1: Ook dat.
0: Ik weet niet wat je ervoor betaalt. Ja, mijn zwager die heeft gekocht voor de. Dus
1: volgens mij heb je tegenwoordig een liter benzine ervoor. Dus,
0: Een liter benzine voor een oliebol?
1: Volgens mij wel.
0: Oh, dat is veel voor een oliebol, hallo.
1: Ja.
0: Wat is dat dan?
1: Nee, ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. 2,40 of zo.
0: Het lijkt me toch geen 2,75 voor een oliebol?
1: Geen idee.
0: Ik heb wel een vraag aan je.
1: Nou.
0: Ondanks dat ik mijn confession heb gedaan en dat ik dan wel daadwerkelijk een oliebol open heb. Ja, een kwart dan hoor, daar niet van. Maar met of zonder krenten?
1: Met.
0: Met krenten?
1: Met,
0: waarom?
1: Ja, natuurlijk. Omdat ik niet alleen maar dat sompige deeg wat in het frituurvet heb gelegen, wil ik nog niet hebben. Ik wil er gewoon nog wel een beetje iets extra's bij hebben.
0: Ook als zeg maar de buitenkant echt heel crunchy is?
1: Ja.
0: Dan nog steeds met de krenten?
1: Dan nog steeds met de krenten.
0: Ja, je bent wel van de krenten in de pap. Nee, ik ben ook wel van de krenten, moet ik zeggen hoor. Ik vind dat inderdaad, het geeft net even die extra smaaktartje. Het is niet dat je inderdaad, je moet er altijd wel ook poedersuiker overheen. Want anders is het helemaal niks. Maar ben jij dan ook van de gevulde oliebollen? Zoals de Belinebol of de kersenbol,
1: nee,
0: de bananenbol?
1: Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik niet. Nee,
0: dat
1: nee,
0: niet.
1: Nee, echt, bij mij moet het gewoon standaard gewoon met olie, met krenten zijn. Tenminste, met krenten.
0: Of zit er standaard in, hè? Anders is het alleen maar een bol.
1: En heel eerlijk gezegd, als ik bij een oliebollenkraam sta, dan haal ik 9 van de 10 keer niet eens een oliebol.
0: Wat hou je dan?
1: Hou ze appelbeignet.
0: Appelbeignet, ja, die zijn ook wel lekker. Maar dan moet je er ook niet te veel van eten.
1: Maar dat is echt gewoon een grote zoetbol, zoetigheid natuurlijk. Met al dat suiker eroverheen gegooid is.
0: ook daar heb je natuurlijk verschil in zitten. Er zijn er genoeg die zeg maar appelbeignets verkopen, waarin dan de smaak appel is verwerkt. Mm-hmm. Of echt een schijfje appel, ja, zoals schijfje de ananas, appel. Zeg maar.
1: Zo hoort het.
0: En je hebt tegenwoordig ook de ananasbeignet.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Die ga ik ook een keertje proberen dan.
0: Zou ik niet doen.
1: Nee?
0: Nee, ik vond hem echt niet lekker.
1: Oh.
0: Waarom? Je verwacht natuurlijk dat het zoet is. En nu krijg je gewoon een soort van bittere smaak ineens in je soort van appelflap.
1: Je krijgt dat scherpe smaakje van die ananas.
0: Dat is toch gek?
1: Op zich wel. Ik heb verleden dan een pannenkoek gedaan met ananas. Vond ik ook niet echt lekker, moet ik zeggen.
0: Ja, terwijl dat het dan wel weer wat gebruikelijker is. Maar inderdaad, ja, het is gewoon een stuk deeg met ananas erop. Ja, sommige mensen houden ook niet van pizza Hawaii. Dus, jij wel, toch?
1: Ja,
0: jij
1: bent
0: wel,
1: ja. Dat is mijn go-to pizza, is dat.
0: Ja, precies. Ja, ik vind het ook wel lekker op zijn tijd. Maar wat ik ook niet heel raar zou vinden is... misschien is het ook wel een gat in de markt. Breng hem nu ineens op ideeën. Maar je hebt natuurlijk Koos Koosbekken.

0: Wie?
1: Ja, die Koosbekken, die van de, wat is dat, van de augurken. Ik zie er overal van die potten ook in de tuincentra staan, omdat hij daar weer dan zijn augurken verkoopt.
2: Je gaat nou toch niet vertellen over augurken in een appel, in een beignet, hè?
1: Nou, ik zie wel een gat in de markt voor hem.
2: Ja, hou op, man.
1: Als we het nu over ananas hebben in een ananasbeignet, dat er dan zometeen een augurkbeignet komt. Dat is ook niet te vreten.
2: Dat is net zo erg als een krompoes, sorry hoor.
1: Een wat?
2: Een krompoes.
1: Ik wil het niet meer horen. Ik ben blij dat, dat een beetje de markt uit is. Want dat vond ik ook echt dat ik denk, jongens.
2: Maar sowieso, het is 7:12. Wij hebben het in godsnaam over oliebollen. Het is
1: ontbijttijd. Precies. Ik heb best wel honger. Dus dan begin je over oliebollen op een gegeven moment. Ja, ik zie de oliebollenkraam staan. Dus, hij is nog niet open. En we gaan het ook niet doen, Dries. We spreken wel even wat met elkaar af. De hele maand september doen we het niet.
2: Nee, vind
1: oktober zien we dan wel weer.
2: Ja, precies.
1: Zover is het nog niet. En 29 september is het namelijk vandaag. En vandaag staat er natuurlijk heel wat op het programma. Want er is wat beloofd. Kijk, gisteren heeft Pim aan ons geroepen. Of tegen mij geroepen. Van, joh Wes, je voorspelling is uitgekomen. Dat ik ook tegen hem zei. Ja, wat dacht je anders? Maar het gebeurt vaak zat. En dat weet hij dan weer niet. Dat ik hier een weerbericht loop voor te lezen. En dat ik dan smiddags ineens denk, hè? Waar is dat weer gebleven? Nou ja, vanochtend, als we het over het weer hebben.
3: Het weerbericht.
1: Dan is het eerst bewolkt. Kan er in het noorden nog een bui vallen. En in het zuiden is er plaatselijk...
2: plaatselijk.
1: Wat een gek woord ineens. Plaatselijk.
2: Plaatselijk.
1: Plaatselijk nevelig of mistig. En later komt steeds meer de zon tevoorschijn. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt wel een bijzondere warme dag voor eind september. Met lokaal 28 graden.
2: Hallo.
1: Daarvoor moet je wel naar het zuiden, want dat gaan we hier niet halen hoor. Maar er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Ja, wat wordt het hier dan een graadje? Of 4, 5, 26 gaat het wel worden, denk ik.
2: Ja, 26 gaan we wel redden, denk ik.
1: En in de goede zon kan je toch wel 30 graden verwachten in het zuiden van het land. Maar goed. Ja, we moeten hem eigenlijk weer doen, hè?
2: Nou, ik had vannacht, moet ik eerlijk gezegd zeggen, ik had vannacht echt een plaknacht. Het was echt warm in de slaapkamer.
1: Had je plaknacht?
2: Ik had echt een plaknacht.
1: Oh, nou, die onweersbui, die twee klappen. Nee, die twee klappen die er vannacht vielen toen...
2: Die heb ik niet gehoord.
1: Oh, die heb je niet gehoord?
2: Nee.
1: Oh. Ik heb twee... het was ook vrij laat, hoor, moet ik zeggen. Echt rond een uurtje of 1 uur, 1:15.
2: Nee, toen lag ik al dronken.
1: Maar toen vond ik het best wel relaxed, eigenlijk.
2: Oké, misschien op dat tijdstip wel. Maar toen ik gisteren naar bed ging, een uurtje of... want ik lag echt vroeg in bed, om 9:30 of zo in bed. Maar toen was het echt al... was echt plakkerig, was het echt... dat was niet lekker.
1: Nee, ik heb daar geen last van gehad. Toen ik naar boven kwam, toen dacht ik... Oh, lekker! Oh. Lekker zo'n koelbekje, weet je wel. Maar goed, vandaag dus boven de 21 graden. Dus officieel...
4: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
5: Ik werd wakker en het was vet warm, dus korte broek aan.
4: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
1: Het is toch bijzonder, hè?
2: Zeker.
1: Dinsdag 29 september vandaag en je wordt...
5: Ik werd wakker en het was vet warm, dus korte broek aan.
4: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
1: Ja, omdat het waarschijnlijk voor de laatste keer is dit jaar.
4: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
2: Volgens mij morgen ook nog, hoor.
1: Morgen kan de...
4: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
1: Nou, bij deze. Dan weet je dat in ieder geval. Dus mocht je waarschijnlijk nu voor je kledingkast staan en denken... wat was het weerbericht nou ook alweer? Maakt niet uit.
4: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.

0: Keep Your Head Up. En dan komt het helemaal goed. Zo ook deze altijd lastige dinsdag 29 september vandaag. Hele goede morgen. Het is 8 minuten voor 7:30. En Ries, we stonden net buiten. Ja. En toen zag ik die oliebollenkraam weer. Toen dacht ik, oh, nou, nu begint mijn maag toch echt wel een beetje te borrelen.
1: Ja,
0: maar niet omdat ik zo zin heb in oliebollen, maar wel omdat ik toch wel een beetje trek begin te krijgen.
1: Serieus?
0: Dat is, nou ja, het gebeurt niet vaak dat ik 's ochtends aan het ontbijt zit. En zeker niet ook voor 10 uur eigenlijk eet. Ja, onbedoeld is het altijd intermediate fasting. Maar ik vind het ook altijd vrij irritant om met een mond vol hier achter de microfoon te zitten. Want ik kroos mijn buurvraag op de opvloedstroom. Dat vind ik altijd heel lastig. En wat ik ook heel lastig vind, is om dan iedere keer ook de kruimels achter mijn tanden vandaan te toveren. Ja. Vooral het spalkje, weet je wel. Maar nee, mijn maag begint toch te borrelen. Voor het eerst eigenlijk sinds 586 afleveringen. Helaas is er niemand hier even wat croissantjes kon brengen. Dus mocht je je geroepen voelen, dan ben je van harte welkom om even wat te brengen. Laten we eens even kijken naar wat anders. Ja, we gaan het niet opeten, wel openslaan. Namelijk,
2: wat staat er in de krant?
0: De kranten deze ochtend. Want wat zit er in het nieuws? Heb jij inmiddels al je pagina die je hebt kunnen laden?
1: Ik heb al wat, niet datgene wat ik wilde, maar dat komt er nog wel een keertje aan.
0: Oké, wat heb je dan voor nieuws gevonden?
1: Volgens het AD Groene Hart heeft het bijna 80 meter lange megajacht Love maandagmiddag urenlang door Alphen aan de Rijn gevaren. Het schip werd vanaf de Fietschipwerf in Aalsmeer via de Gouwer naar Rotterdam gebracht. Tientallen mensen stonden langs de kant om het jacht te bekijken. Door de passage onder de hefbrug ontstond een flinke file. In Rotterdam wordt het schip verder afgebouwd en volgen later nog proefvaarten op de Noordzee.
0: Oh, dit was letterlijk de Loveboat.
1: Weet je wel, ja.
0: Ja, even een stukje verder hoor. We're expecting you. Oh yeah. Heb je dit ook gehoord gisteren op de Rijn? Wel een soort van gondelvaart.
1: Ja.
0: Dat ze met z'n allen zongen.

0: Is er al bekend van wie het schip is?
1: Nee, maar dat wordt eigenlijk nooit bekend gemaakt. Hè?
0: Nee, hier, behalve als het een bekende, echt een bekende is. Ja, want vorige keer ook. Met die oude Starbucks CEO, weet je wel. Met een saunaatje aan boord. Een helikopterplatform. Ja. Weet ik veel wat allemaal.
1: Bizar.
0: Bizar. Maar van de loveboat is niet bekend wie het, wie het is.
1: Nee.
0: Ik denk van Robert ten Brink. Dat er een nieuw seizoen van All You Need Is Love aan zit te komen. En dat hij dan niet met de caravan op pad gaat, maar dit keer met The Loveboat.
1: Het kan ook zijn van Remco Pielstroom, zou die ook kunnen zijn. Want,
0: van Remco?
1: Ja, want de gemeente Alphen aan den Rijn die bespaart bijna 600.000 euro... door groot onderhoud aan zwembad de Hoorn te schrappen.
0: Nee, daar zie ik Remco niet voor aan. Nee.
1: Ik zal even verder gaan. Het 27 jaar oude zwembad kan volgens de gemeente nog enkele jaren veilig mee. Alleen noodzakelijk onderhoud blijft uitgevoerd worden. Zo worden bijvoorbeeld deuren niet vervangen, maar alleen opgeknapt. De Hoorn blijft de komende jaren gewoon open en alle activiteiten blijven ook gewoon doorgaan.
0: Hoeveel zei je, hoeveel geld was het?
1: 600.000 euro.
0: Ja, dan kan je zijn loveboat niet verkopen.
1: Nee, denk ik niet.
0: Ondanks dat Remco daar niet voor aanzien, dat gaat hij niet redden. Of hij moet wat hebben gekregen als directeur-bestuurder van de stichting. Die krijg je ook niet zoveel, hoor. Ja. Dat lijkt me niet. Maar goed, Remco, mocht die toch van jou zijn, houden ons aanbevolen om een keertje mee te varen. Maar ik verwacht het niet. Goed, dan ander nieuws. De Telegraaf die waarschuwt vandaag voor snelle opmars van AI. In de zorg, bijna 2/3 van de zorgprofessionals die gebruikt als het hulpmiddel ChatGPT. Terwijl de inspectie benadrukt dat zulke chatbots niet zijn gemaakt voor medische beslissingen. Ah. Het moet niet zo zijn dat een arts op een gegeven moment naast iemand staat en met de operatie bezig is en dan... Hey chat, ik heb dit en dit uitgevoerd. Maar het lukt niet, wat moet ik nu doen? En dat hij dan zegt, trek de stekker eruit. Dat is ook niet... Trouw dan, die opent met forse kritiek op de Schipholplannen van het kabinet. De Tweede Kamer debatteert namelijk vandaag over de toekomst van de luchthaven. Maar omwonenden en 3 onafhankelijke instanties vinden de plannen onvoldoende. Ja, daar zullen de mensen in Kagebrasem natuurlijk ook wel een woordje over hebben gedaan.
1: Dat wel.
0: De NRC die komt met Italiaanse landbouw die niet zonder arbeidsmigranten kan. Tegelijk wil premier Giorgia Meloni die migratie juist verder indammen. En ja, daar wringt dan de druif behoorlijk. Niet de duif, maar wel de druif. Volkskrant die komt met het verhaal van Nederland. De oppositieleider uit
1: Venezuela.
0: Dank u. Mario Corina Machado niet hielp bij haar terugreis. Ze wilde namelijk via Aruba of Curaçao reizen. Maar kreeg geen toestemming om op de eilanden te landen. Heeft natuurlijk ook alles te maken met wat daar heeft afgespeeld. Tot slot, nog nieuws over Rijnstaat de Woude. Want het plan is om in een voormalig hotel goedkoop appartementen te bouwen. Maar de plan is ook direct van tafel. De discussie over de toekomst van het pand gaat wel gewoon door. Er wilde een partij natuurlijk woning inbouwen. Dat vertelde de burgemeester Astrid Heijsen-Bolt laatst ook hier in de ochtendshow. Alleen, ondanks een positief advies aan het college, heeft het college toch besloten om dat positieve advies niet over te nemen van de raad. Oh. En het plan gaat niet door. Dus wat gaat er dan komen in dat pand? Dat weet niemand voorlopig. Er staat in ieder geval nog geen punt achter het dossier, dus dat weten we dan inmiddels.
1: Het scheelt alweer dan.
0: Ja. Het is 2 minuten voor 8:30, zometeen natuurlijk nog meer nieuws. Ook nieuws uit de regio krijg je zometeen. Wat heb je erin zitten zo, Ries?
1: Burgemeester Erik van Heiningen heeft de daders van de vernieling aan het kabouterbos in Alphen aan den Rijn gewaarschuwd.
0: Gewaarschuwd?
1: Ja.
0: Hij weet wie het is?
1: Nou, nee.
0: Oh, dat niet?
1: Dat niet.
0: Gewoon een algemene waarschuwing voor iedereen die zich betrokken voelt. Nou, zometeen er meer over en wat hij dan precies heeft gezegd, dat hoor je zo bij Ries in het nieuws. Ook het nieuws van 7:30, hoofdpunten van de NOS, komt eraan. Nu is nog even lekker wakker worden. Beautiful people, good morning. David Guetta en Sia op de radio. Ja, wow, ik zou ook zo je bed uitkomen. De altijd lastige dinsdag. Zie je al van Kagebrasem? Goedemorgen.

0: David Guetta, Sia en Beautiful People. In de ochtendshow van de Studio Alf en Karen Braas, een hele goede morgen. Zeg Ries, afgelopen vrijdag toen zei jij, ja, ik heb de nieuwe Taylor Swift geluisterd.
1: Ja.
0: Want hij was natuurlijk uitgekomen afgelopen vrijdag tijdens New Music Friday. Toen zei je, het is een beetje moi.
1: Ja.
0: Heb je dat nog steeds?
1: Ik heb het niet meer gehoord.
0: Je hebt het niet meer gehoord?
1: Alhoewel, dat is niet waar. Gisteren heb ik hem nog gehoord. Maar nog steeds moi.
0: Ja, nog steeds moi? Ja. Ja, als je hem niet meer hebt gehoord, dan kan het ook niet groeien natuurlijk. Maar het is deze week gebombardeerd tot het deuntje van de week.
1: Dat weet ik.
0: Ja, Patient Zero heet hij.
1: Ja.
0: Klinkt zo.
1: Ja.
0: Meer ga ik er niet van laten horen, want zometeen hoor je hem ook hier in de ochtendshow.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat komt eraan. Ook komt eraan de voor of daarna de muziekkennisquiz die we weer gaan spelen. Rond 7:45 is dat. Speel vooral mee via studioalf.nl/WhatsApp. Meld je daar. studioalf.nl/WhatsApp. Hoe het spel er precies in elkaar steekt, dat ga ik je zo meteen uitleggen. Eerst is het tijd voor het nieuws van 7:30. Door de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. 2025 kwamen 7800 mensen om. Dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het geregeld niet eens met elkaar. Bailey zegt zelf dat hij meer tijd met zijn gezin wil doorbrengen. Na dagen van massale protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het weer droog, geregeld zon en het wordt 25 tot 28 graden.
0: En tot zover de hoofdpunten van het NOS-journaal. Dorot Megens, dankjewel. Richard Harreman, daar zeg ik zo meteen dankjewel tegen, want eerst moet hij nog zijn werk doen. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het nieuws uit de regio.
3: Woningzoekenden in Alphen, Nieuwkoop en Karen Brazem hoeven voorlopig niet bang te zijn dat ze hun opgebouwde wachttijd verliezen als ze te laat betalen voor hun inschrijving. Holland Rijnland heeft besloten de regel die op 1 september werd ingevoerd terug te draaien. Niemand is vanwege een betalingsachterstand uitgeschreven. Op 15 oktober wordt definitief besloten over het terugdraaien van de regel.
0: Ja, ik heb begrepen dat de gemeente Leiden zich daar ook heel erg tegen bemoeit.
3: Okay.
0: En dat het college heeft besloten om in ieder geval te gaan kijken van, joh, kunnen we daar wat aan doen?
3: Mm.
0: Kunnen we of de regels aanscherpen waardoor het, mensen niet meteen al na de eerste waarschuwing hun plekje kwijt zijn?
3: Ja.
0: Want daar gaat het namelijk om. Dat we de regel kunnen terugdraaien. Maar goed, daar moeten ze wel over met de andere gemeenten in gesprek. Hoe de gemeente Alphen en Karen Brazem daar bijvoorbeeld tegenover staat. Ja, dat weet.
3: Dat weten we niet.
0: We hebben niet geroepen. Dus,
3: nee.
0: Maar dat is in ieder geval wel wat de gemeente Leiden daarvan vindt.
3: Burgemeester Erik van Heiningen heeft de daders van de vernielingen aan het Kabouterbos in Alphen aan de Rijn gewaarschuwd. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zei hij dat gemeente, BOA's en politie er alles aan doen om het bos te beschermen en de daders te pakken. Het Kabouterbos werd maandag voor de derde keer in 2 maanden vernield. Dus vorige week maandag. Camera's plaatsen is volgens de gemeente vanwege de regels een geen mogelijkheid. 10 bomen in Karen Brazem krijgen een zogenoemde tree-tag. Op het label kunnen inwoners zien wat de boom bijdraagt aan de omgeving, zoals het opvangen van regenwater en de productie van zuurstof. Ook staat informatie over de boom zelf op het label. De bomen staan verspreid over de gemeente. Een van de bomen is een 21 meter hoge moerascypress aan de Stationstraat in Roelofarensveen. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ik heb een reactie van de burgemeester van de gemeente Alphen aan de Rijn. Die schrok in eerste instantie van het nieuws. En toen zei hij... En toen wilde hij waarschuwing geven. Daarna zei hij van...
4: Ik word daar zo moe van. Ik word daar zo moe van.
0: Dus of jullie daar alsjeblieft mee willen stoppen.
3: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Want wij worden er ook een beetje moe van.
3: Kappenal.
0: Ik kwam toevallig gisteren een kaboutertje tegen in mijn tuin.
3: O jee.
0: Ja. Ik was even wat blaadjes aan het weghalen. Toen was ik even vergeten dat ik daar uiteindelijk ook een kaboutertje had staan.
3: Ah.
0: Ja. Dus mocht dat kabouterbos weer worden opgebouwd. En dat het niet meer vernieuwd kan worden. Want daar proberen we natuurlijk ook een oplossing voor te vinden met z'n allen. Dan wil ik hem best doneren. Maar dan moeten we wel even ervoor zorgen dat het... Dat die gekken ook daadwerkelijk zijn geschrokken van de waarschuwing.
3: Ja, hand af van onze kabouters.
0: Zo is het. En dat ze zelf ook zoiets hadden van...
4: Ja.
0: Tot zover. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment staan er wat meer files dan zojuist. Want ja, de vertragingstijd is ook opgelopen. Meer dan een uur in totaal in de regio. Je krijgt van mij de langste en die duren nu al 10 minuten of langer. De A4 Rotterdam richting Amsterdam, daar loopt het vast. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp staat 13 kilometer. En je extra reistijd is daar 18 minuten. En de A12 Utrecht richting Den Haag zorgt voor extra reistijd voor een kwartier. Want 15 kilometer staat er.

0: vermelden, want anders denk je, je staat 12 minuten en dan sta je tot 3 minuten langer. En dan krijg ik allemaal boze brieven. Dan krijg ik op een gegeven moment ook te horen van... Zeg, Ries, hoe is het op het spoor verder?
1: Ik heb helemaal niks te melden.
0: Oh, dat is mooi.
1: Ja, dat gaat heel netjes.
0: En zometeen in de ochtendshow heeft iemand anders wel wat te melden over het spoor. Dat is namelijk Arnaud Leblanc. Hij is van de NS, de woordvoerder. We gaan het namelijk hebben zometeen, dat is ergens rond 7:15 gaan we bellen, over die spoorbrug tussen Alphen en Bodegraven. Ja. Want daar staat het een en ander te gebeuren. Wat het precies is, we gaan het je helpen herinneren, want het is eerder al bekend geworden. Maar hoe het uiteindelijk wordt opgelost, dat gaan we zometeen van Arno horen. Dus dat straks. En ook zometeen waar of... de voor of de na... speel mee, studioalf.nl/WhatsApp. Zet hem alvast open, want zometeen ga ik je uitleggen hoe het spel gespeeld gaat worden. Maar muziekkennisquiz, daar gaat het om. Dus studioalf.nl/WhatsApp.

0: je zou vragen naar de titel van deze track, dan zou je zeggen Aanbedaapedoepedaba. Maar het heet officieel I'm Gonna Get You. Komt uit het jaar 92 en is gemaakt door Bizarre Inc. Samen met Angie Brown, de stem daarvan natuurlijk. Hè? Die hoorde je er doorheen. En daarvoor de nieuwste van Nothing But Thieves is Number 5. Is ook dan de vijfde track op het album. Dat is wel lekker.
1: Dat is wel handig, ja. Dan.
0: Niet dat ze dan Number 5 op nummer 10 zetten, want dan wordt het heel verwarrend natuurlijk. En dan is voor heel veel mensen de OCD ineens in het geding. Ja. Zeg, het is 8:15, dinsdagochtend, 29 september. Het is het moment dat jij kans kan maken op de titel dagwinnaar en 3 stickers. Want we gaan hem weer doen, hoor. Nee, ga niet weg. Blijf vooral hier. En speel vooral mee via studioelf.nl. Schrijf WhatsApp met de voor of daarna. Het is een muziekkennisquiz. En ik ga zo een fragment draaien van een liedje. Aan jou de taak om titel en artiest door te appen naar studioelf.nl. /WhatsApp. En ook willen we van je weten of dat hij de voor of de na is uitgebracht. Ja, vandaag spelen we met het jaar waar we gisteren mee zijn geëindigd. En dat is het jaar 2002. Want ja, Akda en de Munnik, hè? Ren, Lenny, Ren. Ik heb het de hele dag in mijn hoofd gehad, moet ik zeggen.
1: Ja, joh?
0: Ja. Ik heb gisteravond, zat ik even op het toilet en toen dacht ik... Ren, Lenny, Ren. Nee, heel gek dat ik op het toilet dacht, maar... Ik moest er toch aan denken. Ook moest ik eraan denken, omdat morgen er 2 singles uitkomen van Akda en de Munnik.
1: Ja, 2 nieuwe singles, inderdaad, ja.
0: Normaal gesproken altijd 1 single, maar nu 2. Dus het lijkt wel alsof je zeg maar een single koopt met een B-kantje.
1: Ja, dus kapitein deel 3 en 4.
0: Maar dan anders.
1: Okay.
0: Ja, het file-lied ging het om. Dat is 1 en de ander, ja, die weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar goed, dat was Akda en de Munnik gisteren, 2002. Dat hebben we over. En met dat jaartal spelen we dus. Dus in zijn volledigheid. Titel en artiest voor of na het jaar 2002. En zo klinkt de opdracht voor vandaag.

0: Ja.
1: Ja. Ik ken die plaat zo goed.
0: Ik wou zeggen, is het herkenbaar, dat ten eerste? Maar dat is het dus.
1: Dat is het zeker, maar ik kom niet op een naam. Ik denk ook wel dat hij na 2002 is uitgebracht, dat wel.
0: Oké.
1: Okay. Maar geen naam en een artiest van een titel en een titel, geen idee.
0: Artiest van de titel en een titel van een artiest, ja, dat is natuurlijk de vraag. Titel en artiest, voor of na het jaar 2002. Dat is de opdracht waarmee we spelen. Studioalf.nl/WhatsApp, daar kun jij je antwoord kwijt. Ja, Richard Harreman die staat een beetje met het antwoord op het puntje van zijn tong, maar daarmee... Ja. Ook met zijn bek vol tanden.
1: Het schiet niet op.
0: Misschien schiet het zometeen binnen. Want je krijgt zometeen natuurlijk nog even de tijd om ook erover na te denken. En jij krijgt de tijd om je antwoord in te sturen. Even een klein fragmentje nog extra.

Wie denk je dat het is? Wat is de titel van de track? En is die voor of na het jaar 2002 uitgebracht? Ik wil het van je weten. studioalf.nl/WhatsApp. Geef het door. Want ja, wellicht ben jij zo de dagwinnaar van dit spel. Van de voor of de na. Voor de dinsdag. En dan krijg je 3 stickers van ons. Dus doe vooral mee. studioalf.nl/WhatsApp. Nog 1 keer. Titel, artiest, voor of na het jaar 2002. We hopen je zo meteen te kunnen feliciteren. Krijg nog even de tijd om het antwoord in

0: The Police. En Message in a Bottle uit het jaar 1979 alweer. Lekker plaatje hoor, ook weer. Die Golden Oldies blijven toch altijd wel fijn. Ook om mee te zingen in de auto, onder de douche, misschien wel in de klas. Dat je ineens stiekem in het hoekje een beetje zit te luisteren naar de ochtendshow. Net als dat wij dat vroeger ook altijd deden. Hadden we nog de ouderwetse FM-speler. Had je die ook? Zo'n klein mini-FM-radiootje die je dan in je zak kon stoppen, die niemand opviel. Dat was zo'n postzegel van maatje, zeg maar.
1: Heel klein dingetje was dat inderdaad.
0: En dan zat je in de verkeerde hoek van de klas, dan had je ruis. En dan zat je in de goede hoek, dan kon je alles luisteren. En dan zat je stiekem te luisteren. En dan kwam er een leuk liedje op de radio. En dan zat je, message in de... Wes, zit jij weer radio te luisteren? Ja, sorry meester, het spijt me. Ik zal hem uitzetten.
1: Ja.
0: Maar dan niet. Ja, tegenwoordig zijn die oortjes die je in hebt ook zo klein. Ja, ze zijn allerlei verschillende kleuren ook te vinden. En maten ook trouwens. Mm-hmm. Maar zijn ze zo klein en onopvallend dat het niet opvalt dat jij echt radio aan het luisteren bent. Maar goed. Waar je dan ook misschien naar zat te luisteren was natuurlijk de opdracht in de voor- of de na. Het enige moeilijke is om dan wel even een appje te sturen natuurlijk. Want ja... Er zijn heel veel schoolklassen waar de mobiele telefoon verboden is om in de klas mee te nemen. Die moeten dan in je kluisje liggen. Mm-hmm. Of in zo'n zak voor in de klas, weet je wel. En dan gaan er ineens, zit iemand thuis ziek. Stuurt hij een appje naar de groepsapp, gaan er 25 telefoons af. is dat misschien wel die ene klasgenoot die wel naar de ochtendshow kon luisteren en die dan ook mee kon spelen met de voor of de na? Stuurde die de titel en artiest in, voor of na het jaar 2002, het antwoord erop, en werd hij de dagwinnaar en wilde hij dat aan iedereen meedelen? Wellicht ook niet. Het ligt er volledig aan of je hebt meegespeeld, maar we zijn er wel naar op zoek naar het antwoord. Het titel en artiest, voor of na het jaar 2002. Studio11.nl/WhatsApp is het adres. En ja, dit is de opdracht voor vandaag. Zo klinkt hij dan.

0: En zojuist zei er eens, ja, ik ga het even opzoeken. Toen dacht ik, wat ga je nou op? Heb je echt een idee, maar je ging wat anders opzoeken? Het had niks te maken met de opdracht.
1: Nee.
0: Het lag wel op het puntje van je tong. Ben je er inmiddels achter? Is het er vanaf gerold?
1: Er zit daar iets bij van ene Jack. Maar ik zou het echt niet meer weten.
0: Ene wat?
1: Jack. Jack, ja.
0: Ene Jack.
1: En Jack Jones.
0: Jack? Nee, dat is Johnny natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Dat klinkt zo bekend. Het is zo'n bekend liedje, is het.
0: Richard Harman, die met zijn mond van tanden staat. Het is ongelooflijk, maar toch echt waar. Ja, dat betekent dat ik deze moet laten klinken. Gebeurt ook niet vaak.
1: Oh.
0: Richard Harman heeft helaas niet goed, want hij heeft geen antwoord.
1: Ja.
0: Dat gebeurt echt niet vaak.
1: Nee, dat gebeurt echt niet vaak. Nee.
0: En maar het is inderdaad een bekende track, veel gedraaid op de radio. Uitgebracht in het jaar 2006, dus het antwoord had moeten zijn daarna. En is afkomstig van Jack Johnson.
1: Ah.
0: Dus je zat vrij goed met je Jack. Het album Sing-along Songs en Lullabies voor de film Curious George. Curious George van de film, de soundtrack daarvan. Staat hij ook op Upside Down, is de titel van de track. Stond in de Nederlandse top 40.

0: 40, hoogste positie 28. En in de top 2000 heeft hij ook een jaar of drie gestaan. Wel lang geleden, 2010, 2011 en 2013. En daarna is hij uit de lijst verdwenen.
1: Ah.
0: Gelukkig hoor je me af en toe nog wel eens voorbij komen op de radio. Wat dat betreft echt een vergeten parel ook. Maar ik krijg hier een appje, maar volgens mij is die niet bedoeld voor dit moment. Dat is namelijk van Sophie. Die zegt, Shakira, whenever, wherever.
1: Huh?
0: Ik denk dat het... nee, ze hebben het gisteravond gestuurd. Ze wilde het denk ik horen op de radio.
1: Oh.
0: Dat is een oud appje, zit hier voorbij. Ja, sorry Sophie. Het is niet Whenever, Wherever van Shakira. Lijkt het ook niet op, trouwens.
1: Nee. Verste verte niet.
0: Wat goed, hé. Anouk, die doet ook mee. Die zegt, ja, dit is Jack Johnson. Ik weet alleen de titel niet. Maar ik gok erna. Ja, dat is niet helemaal goed. Sorry. Ik kan wel feliciteren. De enige echte Milan... Die zegt namelijk Jack Johnson, ja. Upside Down. En die komt uit het jaar na 2002.
1: Nou, dat heb je goed dan.
0: Nou, ja.
1: Uit het jaar na, ja, dat werkt, ja.
0: Ander woord voor de na. Ja. Uit het jaar na. Het zei dat ik wel zeg afgelopen gisteren. Ja. Jack Johnson, Upside Down, uit het jaar 2006 dus was de opdracht voor vandaag. En daarmee kunnen we Milan feliciteren. Milan, gefeliciteerd. Jij bent de dagwinnaar geworden vandaag in De Voor of Daarna. En krijgt dus de drie stickers van ons. Stuur even jouw contactgegevens op. En dan zorgen wij ervoor dat die drie stickers ook jouw kant op komen. Zodat je uiteindelijk ze lekker kan plakken.
1: Plakje.
0: Ja, Ries, ik heb een vraag. Kan Jess Hydro draaien met Roll With It. Lekker plaatje is dat. Onbekend, want hij is nieuw. Maar andere nieuwe plaat, en die heb ik eigenlijk ook beloofd om te draaien. Maar kunnen we ook later deze show doen. Is die van Taylor Swift.
1: Ja, doe die van Taylor Swift maar dan.
0: Ja, toch maar die van Taylor Swift dan.
1: Joh. Ja, joh.
0: Dan ga ik nog eens even bijpakken. Wat zei je nou?
1: Hebben we die tenminste gehad.
0: Dan hoeft hij niet meer voorbij te komen, bedoel je dan? Ja, precies. Nou, als we lang blijven doorlullen, hoeft hij sowieso niet meer voorbij te komen. Want daar hebben we geen tijd meer voor. We gaan hem toch zeker draaien, want ik heb hem gevonden. Het is het deuntje van de week. De nieuwste Taylor Swift en Patient Zero.

0: is het nieuws van Taylor Swift en Patient Zero in de ochtendshow. Ja, misschien kunnen we hem later deze ochtend helemaal draaien, maar we moeten naar het nieuws. Richard Harreman die zit namelijk te wachten met een, op een vers bakje koffie, maar ook met een vers bakje koffie zo meteen.
1: Dat ruikt lekker, hè, als je zo die geur ruikt.
0: Heerlijk is dat. Altijd goed beginnen zo'n ochtend. Maar ja, we willen natuurlijk ook weten van je, Ries, wat zit er zo in het regionieuws?
1: Ja, tijdens de werkzaamheden aan de Gouwenspoorbrug mogen er geen fietsen mee in de Airnet sprinten tussen Alphen aan den Rijn en Gouda.
0: Nee, en dan kunnen we daarna natuurlijk ook even verder praten met Arno Leblanc.
1: Daarom was hij er ook ingezet.
0: Ja, precies. Woordvoerder van de NS. En we gaan het even hebben over die werkzaamheden van de Gouwe Spoorbrug, hè? Niet de Gouden Spoorbrug, maar de Spoorbrug Gouwe. Want zo heet hij namelijk. Tussen Alphen en Botergraven ligt het treinverkeer 9 maanden stil. En zometeen dan horen we de NS daarover. Dat allemaal zometeen. En ook het regennieuws dus. Na het nieuws van 8 uur...
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, het is 8:02. De Ochtendshow voor de dinsdag op Studio van Kagebrazen. En het nieuws van de NOS.
10: Door Almegens met het NOS-journaal.
0: Goedemorgen.
10: Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf, dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming, gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
11: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
10: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan.
0: Zonder korte broek, maar wel hier in de studio is Richard Harreman en hij heeft het nieuws voor jou uit de regio.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt wel een lange broek. Niet dat je hier. Nou goed. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bijna 15% van de voertuigen op de Steekseweg rijdt te hard. De hoogste gemeten snelheid is 139 km per uur, terwijl er maximaal 60 mag worden gereden. Bewoners vragen al langer om maatregelen, zoals een lagere maximumsnelheid. Het college ziet daar voorlopig geen aanleiding toe. Wel wil de gemeente met de politie overleggen over gerichte snelheidscontroles. Tijdens de werkzaamheden aan de Gouwe Spoorbrug mogen fietsen op werkdagen tijdelijk niet mee in de Airnet sprinten tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Dat geldt van 6:30 tot 9:00 ochtends en van 4:00 tot 6:30 avonds. De maatregel gaat in vanwege de verwachte drukte. Buiten die tijden mogen fietsen wel mee. Op station Alphen staan tijdelijk extra dot-e-bikes en OV-fietsen. Elektrische auto's opladen bij openbare laadpalen wordt de komende tijd goedkoper in Kagen-Brasem. Ook komen er de komende jaren meer laadpalen bij. Nieuwe palen krijgen een scherm waarop de laadkosten zichtbaar zijn. De nieuwe laadpalen worden geplaatst door Total Energies en Velian. Ook bestaande laadpalen krijgen de nieuwe tarieven. Daarnaast wordt slim laden ook mogelijk. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is wel druk hoor. Anderhalf uur staat er inmiddels al. Je krijgt van mij de meldingen van 10 minuten of langer. De A12 Utrecht richting Den Haag levert de meeste vertraging op. 11 minuten namelijk. Tussen Woerden en Bodegraven staat 7 kilometer. En de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Daar ook tijdverlies. 10 minuten maar liefst. Tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein. En dat over 11 kilometer. Hoe is het op het spoor?
1: Ik heb niks te melden. Vooralsnog rijdt alles netjes door.
13: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Voice. Ja, dat is lang geleden. Maar ze zijn weer even terug op de radio. Every day I work on the road, hoorde je hier. Ook The Weeknd en Can't Feel My Face. Nou, het weekend is al lang voorbij. We maken ons weer op voor het volgende weekend. Maar het is voorlopig nog even dinsdag. 29 september vandaag, 7:15. Goedemorgen. De ochtendshow, Studio Alphen Kagen Brasem. Ja, nieuws dan voor vandaag. Aan de wegwerken gesproken. Het uitstellen van onderhoud aan bruggen, sluizen en viaducten kan Nederland tot 2035 zo'n 20 miljard euro aan economische schade opleveren. Door geldgebrek moeten weggebruikers omrijden en schepen omvaren. Met extra reistijd en kosten als gevolg. Ja, onderhoud uitstellen lijkt goedkoop. Maar uiteindelijk is het duurkoop. Want het kost niet alleen de staat heel veel geld, maar ook gewoon de mens zelf. Uiteindelijk die rekening van 20 miljard euro. Als die op de mat valt, dan word je ook niet blij van. Zeker niet met de huidige prijzen van benzine, van boodschappen, dat soort zaken. Nieuws ook uit de showwereld, want Samuel Welte die is gisteravond tot de grote winnaar gebombardeerd bij de Buma NL Awards. In Tilburg werd hij gehouden. Zijn nummer Echte Liefde is te koop werd uitgeroepen tot de succesvolste single. En hij pakte ook de prijs voor succesvolste kroeghit. Ja, iedereen zong dat mee natuurlijk.
1: Jazeker.
0: Echte Liefde is misschien te koop. Twee hoofdprijzen kennelijk ook gewoon nog te winnen. Die hoef je niet te kopen, nee.
1: Dat is wel mogelijk, inderdaad, ja.
0: Wat heb jij nog in het nieuws, Ries?
1: Ja, we gaan het even hebben over de woningbouw. In zowel Alphen aan den Rijn als Kagen Brasem was de afgelopen jaren ongeveer een derde van de nieuwbouw betaalbaar voor middeninkomers. Dat klinkt dat natuurlijk aardig, maar dat betekent ook dat twee van de drie nieuwe woningen buiten die categorie vielen.
0: Ja, zo is het inderdaad. En dus naast zijn er nog steeds te weinig woningen. Dus, dan helpt het. Ja, het doorgaan van het plan van dat oude hotel in De Veen helpt natuurlijk ook niet mee. Dus goed, daar is voorlopig nog geen plan voor. Waar er wel een plan voor is, dat is inmiddels al enige tijd bekend natuurlijk. De Gouwe Spoorbrug, niet de Gouden Spoorbrug, maar de Spoorbrug Gouwe. Bij Alphen aan den Rijn, die wordt ingrijpend vernieuwd. En nu komen de lang verwachte werkzaamheden echt dichterbij. Want vanaf 12 oktober, ja, dan ga je dit niet meer horen. 9 maanden lang rijden er dan geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. Reizigers die zijn in die periode aangewezen op onder andere vervangend busvervoer, alternatieve routes of ander vervoer. Misschien kun je meerijden met een collega van je, maar we gaan vragen wat dit in de praktijk precies gaat betekenen en welke maatregelen de NS heeft genomen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Aan de telefoon hebben we NS-woordvoerder Arno Leblanc. Arno, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, om even met de belangrijkste vraag voor de reizigers te beginnen. Hoe kunnen mensen vanaf 12 oktober van Alphen naar Bodegraven reizen en andersom?
2: Nou, in principe, kijk, wat we altijd doen bij werkzaamheden is bussen inzetten. Dat doen we nu ook. 4 keer per uur rijdt er een bus. Deze werkzaamheden duren zo lang, 9 maanden. Dat is vrij ongebruikelijk. Dus hebben we ook wat extra maatregelen genomen. Om te zorgen dat het leed wat verzacht wordt, zeg maar.
0: En wat zijn die extra maatregelen dan?
2: Nou, onder andere dat we extra OV-fietsen neer gaan zetten op Alphen aan den Rijn en Bodegraven, op beide stations. Er komen ook elektrische fietsen te staan van DOT. Dat is een bedrijf die elektrische fietsen verhuurt. En die zijn te boeken via de NS-app. En dan kun je zelf eventueel fietsen tussen Bodegraven en Alphen. Als het natuurlijk een mooie dag is.
0: Ja.
2: Verder bij die bussen. Daar zit 1 keer per uur een bus tussen. Die speciaal bedoeld is voor mensen die op een bepaalde manier assistentie nodig hebben. Dus die is ook heel laagdrempelig.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat is met een makkelijke instap.
0: Ja.
2: En we rijden meer treinen ook tussen Leiden en Alphen in die periode.
0: Mm-hmm.
2: Daar rijden normaal in de spits wel 4 treinen, maar in de daluren niet. En nu rijden we gewoon de hele dag 4 treinen per uur. Want je kunt natuurlijk wel bijvoorbeeld vanuit Leiden wat makkelijker naar Utrecht komen en zo. En buiten dat bieden we ook nog gratis koffie en thee aan.
0: Kijk.
2: De eerste week van de werkzaamheden, zowel op station Bodegraven als op station Alphen aan den Rijn.
0: Dan komt er dan een apart kiosje te staan op station Bodegraven, want daar zit natuurlijk geen horeca.
2: Nee, daar komt een barista, een koffie. We hebben natuurlijk op Alphen aan den Rijn hebben we de stationshuiskamer.
0: Ja.
2: Dus daar delen we bonnetjes voor uit. Die zijn overigens niet alleen bij die stationshuiskamer in te leveren, maar bij alle kiosk of stationshuiskamer. Maar ja, Alphen aan den Rijn ligt natuurlijk wel het meest voor de hand. En in Bodegraven, daar komt een komt een baristaatje te staan.
0: Kijk, dat is dan de eerste week van de werkzaamheden. Ja, de rest van de week natuurlijk, van de 9 maanden dan natuurlijk niet. Maar ja. Ja, het gaat natuurlijk vooral om het omreizen en dat soort dingen. Hoe vaak rijden die bussen dan tussen Alphen en Bodegraven?
2: 4 keer per uur.
0: 4 keer per uur?
2: Ja. Dus dat is eigenlijk ook meer dan dat de normale... ook daarvoor geldt, in de spits is dat wel zo, hè? Ja, brede spits noemen we dat dan. Dus ik geloof al vanaf 3 uur 's middags en tot 10 uur 's ochtends. Maar nu rijden dus nu gaan we dus de hele dag door 4 bussen rijden.
0: En dan ook 's avonds en in het weekend, neem ik aan?
2: Ja, 's avonds weet ik even niet. Maar want 's avonds zijn natuurlijk veel minder reizigers. Maar ja. In ieder geval overdag. Gewoon de hele dag 4 bussen per uur, ja.
0: En weet je ook wat de dienstregeling dan is? Houden ze dan eigenlijk gewoon de dienstregeling aan zoals dat met de trein ook gaat? Of wordt er een aparte dienstregeling aangehouden?
2: Zoveel mogelijk. Er wordt wel, wat we gaan proberen is dat ze wel zoveel mogelijk aansluiten op de treinen die er wel rijden. Hè, vanaf Bodegraven en ook vanaf Alphen. Ik geloof na volgende week ongeveer, dan staan ze ook in de reisplanner. Dan kun je gewoon plannen en dan kun je dus ook zien wanneer ze precies rijden. Dat ze zoveel mogelijk aansluiten op de treinen die al rijden. Wat ik trouwens wel vergeet, er rijdt ook nog een trein tussen Alphen aan de Rijn en Gouda, hè, de Airnet-trein. En daar gaat ook wat aan veranderen, want om een beetje ruimte te maken voor reizigers die willen omreizen, hè, want dat kan natuurlijk in principe via Gouda. Kun je dan in de spits geen fiets meer meenemen in de trein. Dat kan nu nog wel, maar dan tijdelijk even niet. Om zoveel mogelijk ruimte te hebben voor reizigers die mee willen.
0: Nee, het zou wat zijn als die trein helemaal vol staat met fietsen en er geen mensen meer mee kunnen. Dat kun je ook niet op je hart nemen. Precies.
2: Ja. wat we bijvoorbeeld ook doen, die treinen die uit Leiden komen, naar Alphen aan de Rijn, waar we er ook wat meer van rijden, die proberen we ook zo goed mogelijk te laten aansluiten op die Airnet-treinen. Dat je ook van de ene kant naar de andere kant van het perron gewoon kunt lopen voor de overstap en zo. We proberen het zoveel mogelijk draaglijker te maken.
0: Ja, er zijn wat dat betreft genoeg mogelijkheden. Het gaat je wel extra reistijd kosten. Want heb je in kaart hoeveel extra reistijd het gaat kosten met de bus en met de Airnet-trein?
2: Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Waar je vandaan reist en waar naartoe. Maar ja, dat is. Kijk, als je bijvoorbeeld met de fiets gaat. Ik geloof dat een trein rijdt er 8 minuten over. En de fiets, daar fiets je makkelijk 1.5 uur over. Ja. Dus ja, dat maakt gewoon verschil. Het ligt een beetje aan welke reis je maakt en op welk moment van de dag natuurlijk. Maar je moet toch zeker wel rekening mee houden dat je toch zeker wel 1 minuut of 15 extra onderweg bent.
0: Je had het net over die elektrische deelfietsen. Hoe werkt het dan? Werkt het gewoon met je OV-chipkaart zoals met de trein ook gaat?
2: Dat gaat gewoon via de app van NS. Daar staan ze in, van DOT. En daar kun je ze vinden en dan kun je ze ook gewoon boeken daar. En ze zijn ook wat goedkoper dan dat ze in de rest van het land zijn. Dus het is ook nog eens tegen een speciaal tarief.
0: Oké, daar wordt ook wel rekening mee gehouden. Aan de andere kant, er zijn maar 10 van die fietsen beschikbaar voor 9 maanden. Dat klinkt niet zoveel natuurlijk.
2: Nee, we moeten ook even kijken hoe dat gaat. Kijk, het is wel echt bedoeld om van het ene station naar het andere station te fietsen. De winter komt er ook aan. Dus we gaan ook gewoon even kijken hoe dat loopt. Maar als gewoon ineens blijkt dat er veel te weinig fietsen zijn en dat dit een doorslaand succes is. Ja, dan wie weet dat we even met DOT wel in gesprek gaan van... kunnen er niet wat meer fietsen komen?
0: Ja, precies. Dus het wordt wel echt in de gaten gehouden... en eventueel aangepast waar nodig is.
2: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Dan de werkzaamheden zelf, Arno. Want de komende 9 maanden wordt er dan gewerkt aan die spoorbrug. Heel even in het kort nog. Wat gaat er precies gebeuren? En wat betekent dat bijvoorbeeld ook voor het scheepvaartverkeer?
2: Ja, kijk, de werkzaamheden aan de spoorbrug zelf, die doen wij natuurlijk niet. Dat doet ProRail. Ja. Dus ik weet daar wel wat van, niet de details. Maar die brug is een beetje aan het eind van zijn levensduur. En er worden steunpunten vervangen en de middenpijler en het beweegbare deel wordt gerenoveerd en ook weer hergebruikt.
0: Bekant het hele ding dus.
2: Sorry?
0: Bekant het hele ding.
2: Ja, zeker. Ja, het is 9 maanden. En, het is uiteindelijk de bedoeling dat die brug natuurlijk minder storingsgevoelig is. En dat die weer gewoon tientallen jaren voor het trein- en vaarverkeer mee kan gaan. Maar wat het precies voor de scheepvaart betekent, wij hebben geen boten. Dus dat weet ik even niet.
0: Nee, je kan niet met de NS-boot tegenwoordig. Dat zover zijn jullie niet. Je zijn echt van de trein.
2: Staan, trouwens, maar niet, echt waar? Niet meer. Ja, tussen, wat was het ook weer, Enkhuizen en ergens daar in het noorden. Om de, IJsselmeer over te steken, ja.
0: Ja, nou, om met een bootje met de trein eroverheen te gaan, dat is ook niet te doen natuurlijk. Dus bootje had al geen zin hier in Alphen.
2: Nee. Dus, maar we hebben, nu al heel lang geen boter meer, dus dat weet ik niet.
0: Nee. Die gouden spoorbrug heeft natuurlijk, je zei het al, jarenlang verstoringen en treinuitval gezorgd. Hebben jullie wel in beeld, of is dat ook eerder aan ProRail, van hoeveel de ingreep dan uiteindelijk gaat opleveren?
2: Qua, wat bedoel je,
0: opleveren? Gaat het echt ook daadwerkelijk minder storingen veroorzaken? Ja, dat is de hoop natuurlijk.
2: Dat is wel de bedoeling. Ja, daar doe je het voor. Maar ja, ik ben geen technicus, dus ik weet het niet. Maar dat is wel uiteindelijk wat je natuurlijk wil. Dat die brug minder storingsgevoelig is. En dat klinkt natuurlijk op zich ook wel logisch. Dus je wat vernieuwt, dat het dan minder storingsgevoelig is. Ja, dat is het hele idee.
0: Tot slot, Arno, want er is natuurlijk heel veel kritiek geweest op het feit dat het 9 maanden uit de running is, hè, die spoorbrug. Kon de NS dan niks anders verzinnen? Ja, je kan niet zomaar ergens een spoorlijn aanleggen, neem ik aan. Dus dit is wel een beetje wat er aangeboden kan worden.
2: Kan de NS niks anders verzinnen? Nee, want NS doet deze werkzaamheden niet. Nee. Kijk, voor ons is het ook gewoon. Natuurlijk worden wij wel worden daar wel in meegenomen dat dit gaat gebeuren. Door ProRail. Maar ja, wij zijn niet degene die werkzaamheden doen. Ik kan dus ook niet echt overzien hoe lang dat dan duurt. Ja, het is heel simpel. Als wij geen spoor hebben, dan kun je er geen treinen overheen rijden. En zomaar een stuk spoorlijn neerleggen. Als dat allemaal zo makkelijk was, dan hadden we nog wel wat wensenlijstjes hier en daar.
0: Ja.
2: Maar zo gaat dat natuurlijk niet. Dus kijk, bijvoorbeeld, er ligt daar ook een stuk enkelspoor. Dat zorgt ervoor dat het heel lastig is om daar meer treinen te rijden over dit traject. He, daarom, vroeger reed er altijd een intercity, nu rijden er altijd alleen maar sprinters. Die rijden er bijvoorbeeld omdat die wat sneller kunnen optrekken. Waardoor je over dat enkel spoor heen wat sneller weg bent. En dan kun je er iets meer treinen overheen persen. Maar ja, dat is allemaal lastig. Dus ja, als we het echt zouden willen, als het echt aan ons lag, dan waren er nog wel wat wensen, zeg maar. Maar ja, zo werkt het niet helaas.
0: Nee, zo werkt het niet. Gelukkig hebben jullie er wel voor gezorgd dat er in ieder geval fietsen beschikbaar zijn. En dat er ook de eerste week in ieder geval gratis koffie wordt uitgedeeld. Of je dat nou op Alphen drinkt, op Bodegraven of op Utrecht-Leiden. Maakt niet uit, want je krijgt de bonnetje.
2: Nee, je krijgt het alleen als je opstapt natuurlijk in Alphen of Bodegraven.
0: Ja, precies.
2: Maar dat is echt specifiek voor Alphen en Bodegraven bedoeld natuurlijk.
0: Ja, nee, niet dat je uit Utrecht komt en denkt, lekker gratis bakje koffie, want ik moet toevallig over het spoor.
2: Nee, of je moet naar Bodegraven komen.
0: Ik zou uitstappen.
2: Dat kan ook.
0: Maar goed, jullie proberen wat dat betreft wel alles aan te doen voor de reiziger om het zo acceptabel mogelijk te maken.
2: Dus. Het is en blijft werkzaamheden zorgt gewoon voor overlast. Ja. Daar verander je niks aan, maar we kunnen alleen maar ons best doen om het zo soepel mogelijk te laten gaan.
0: En zo is het inderdaad. Vanaf 12 oktober 2026 dan gaat het gebeuren tot en met 13 juli 2027. Het lijkt nog ver weg, maar dat is het ook. Geen treinen tussen Alphen en Bodegraven. En je moet in ieder geval rekening houden met extra overstap en langere reistijd. De NS probeert er in ieder geval alles aan te doen om ervoor te zorgen dat het je zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. En spoorbeheerder ProRail die voert de werkzaamheden uit. Dus die gaan daar dan weer over. Maar dankjewel Arno Leblanc, woordvoerder van de NS, voor dit verhaal. En we gaan het allemaal meemaken vanaf 12 oktober.
2: All right.
0: Mooie dag.
2: Hetzelfde.
0: Dankjewel. Hoi. Woordvoerder van NS, Arno Leblanc in de ochtendshow over hoe je werkzaamheden aan de spoorbrug tussen Alphen en Bodegraven. Ja, de rock'n'roll train die staat even stil voorlopig. Dit is ACDC in de ochtendshow. Goeie hoor.

Rock'n'Roll Train van AC/DC staat voorlopig stil. Dus met die werkzaamheden van 9 maanden lang aan de spoorbrug in tussen Alphen en Bodegraven natuurlijk. De enige spoorbrug die daar ligt. Maar het moet er uiteindelijk ook voor gaan zorgen dat het voorlopig weer wel gaat rijden en dat de storingen wat minder worden. En ik hoop dat je dan ook zo op die manier ernaar kijkt en eroverheen rijdt. Zeg zometeen in de ochtendshow waar of niet waar. En ook het nieuws uit de regio en de wereld. Het nieuws van 8:30.

0: is.
1: Was er maar een.
2: That was not gonna make it.
1: Van Sabrina Carpenter in de ochtendshow.
2: Zeg, not gonna make it.
1: Ja, het is klaar, Sabrina. Hou je waffel. Zeg, ik kreeg hier net een mailtje.
3: Ja.
1: Van, over een terugroepactie.
3: Ja.
1: De iMotion Powerbank. Die heb ik thuis liggen.
3: De iMotion?
1: De iMotion Powerbank. En dat is naar aanleiding van het nieuws natuurlijk. Rondom de powerbanks die in de vliegtuigen zijn ontploft. En in brand zijn gevlogen.
3: Ja.
1: Maar uit onderzoek is gebleken dat de batterij in het product overhit kan raken. Wat kan leiden tot een risicobrand.
3: Ja.
1: Dat kan gebeuren tijdens het opladen. En zonder dat er iets aan het product te zien is, kan zomaar ineens zo bam het uit elkaar vallen.
3: Ah.
1: Uitsluitend powerbanks met een badge-nummer.
3: Ja.
1: 2024-06 3x04.
3: Ja.
1: En 2024-09 3x07
3: okay.
1: Vallen onder deze terugroepactie.
3: En waar kan je dat ding gekocht hebben dan?
1: Dit is een mailtje van Bol.
3: Okay.
1: Dus die sturen dat uit. Stop onmiddellijk met het gebruik van de betreffende powerbank. Dus de iMotion powerbank met badge nummer 2024-06 3x04 en 2024-09 3x07.
3: Okay.
1: Die vallen onder de terugroepactie. Wat moet je dus doen? Nou, stop met het gebruiken van de powerbank en... je moet hem terugsturen, denk ik. Dat staat er niet bij, wat ik eigenlijk moet doen.
3: Apart.
1: Of staat er wel bij? Oh ja, je kunt kiezen uit twee mogelijkheden. Aan beide zijn er geen kosten verbonden. Vervang een product of een refund van het volledige bedrag dat je voor de powerbank hebt betaald.
3: Oké. Okay.
1: Ja. Lever de powerbank in plaats van retourneren in bij een inzamelpunt voor batterijen bij de Milieustraat in jouw gemeente. Dus je hoeft hem niet terug te sturen. Maar je kunt wel vragen voor een refund.
3: Oké. Okay.
1: Nou, dat is wel lekker.
3: Ja.
1: Aan de andere kant is het niet lekker dat je...
3: Maar dat is al een een terugroepactie van 15 september, zie ik hier zo staan.
1: Ja, ik krijg nu pas dat mailtje.
3: Modelnummer IMPB0007.
1: Dat staat er niet bij.
3: Oh.
1: Nee, er staat alleen de iMotion Powerbank geschikt voor MagSafe. En dan heel verhaal erachter met die badge-nummers dan.
3: Oké. Okay.
1: En dat is het.
3: Hm.
1: Oh ja, en nog een ja, dat is een nummer van hoe ze het verkopen. En dat is niet zo boeiend.
3: Met badge nummer 2024-06-0004 en 2024-09-0007.
1: Ja.
3: Ja, nou, dat staat er al, is al bekend sinds 15 september.
1: Ja, ik krijg nu pas dit appje.
3: Lekker, 2 weken later, jongens.
1: Ja.
3: Ja, je kan al 2 keer naar in het vliegtuig hebben gezeten.
1: En ik krijg net van mevrouw een appje van... maar dat is toch dat ding wat je 2 jaar geleden hebt gekocht? Ja, ja, dat klopt.
3: Dus, jezus.
1: Nou ja, goed. We worden in ieder geval gewaarschuwd. Gebruik hem niet meer, want hij kan ontploffen. Dat,
3: beter dan niks te horen te krijgen. Toch?
1: Nou ja, dat is het ook. En je wil natuurlijk ook niet dat je ineens denkt van... wat overkomt mij nu hier? Want er zijn nog genoeg branden wat betreft de powerbanks. Zeker. Maar
3: auw.
1: Dit wil je vooral voorkomen.
3: Ja.
1: Zeg, het nieuws uit de wereld ga je zo meteen horen. Ook het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten zo, Ries?
3: Je zei net, ik ga het niet vragen.
1: Nee, dat is, dan ga ik het niet vragen. Dan hoor je
3: Schreeuwen en gooien met fietsen. Dan is het niet vreemd als je wordt aangehouden.
1: Schreeuwen en gooien met fietsen?
3: Ja.
1: Is dat een nieuwe ter land, ter zee en in de lucht?
3: Dat is zoiets, ja.
1: Schreeuwen hem erin. Nou, je hoort het zo meteen bij Ries. Eerst tijd voor de hoofdpunten van het NOS-journaal.

0: activiteiten. En daarnaast komt er een einde aan alle werkzaamheden in China. Het weer droog, geregeld zon en het wordt 23 tot 29 graden.
1: Gezondheid en Dorot Megens, dank je wel. Het nieuws uit de regio dan, Richard Harreman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op het stationsplein in Alphen aan de Rijn is afgelopen zaterdag een man aangehouden. Volgens de politie schreeuwde hij en gooide hij met fietsen. Ook spuugde hij meerdere keren richting de agenten. De man werd op het perron aangetroffen en vanwege zijn onvoorspelbare gedrag meegenomen. Hij verzette zich daarbij hevig. De politie moest hem fysiek onder controle brengen en de man is vervolgens ingesloten.
1: Ik heb een fragmentje van, moet je even luisteren. Dit gebeurde er.
2: Ah! Ja. Zoiets, ja. De zero-emissiezone in het centrum van Alphen aan de Rijn gaat op 1 januari in. In de eerste 6 maanden worden er nog geen boetes uitgedeeld. De zone geldt voor zakelijke bestelauto's en vrachtwagens, niet voor personenauto's. Rond de zone worden inmiddels verkeers- en waarschuwingsborden geplaatst. Vanaf 1 juli 2027 gaat de gemeente wel boetes uitdelen. We sluiten af met voetbalnieuws uit Kagen-Brasem. MMO heeft met 2-3 gewonnen van Kikkers 69... en staat met 6 punten uit 2 wedstrijden nu derde in de vijfde klasse A. EMM 21 verloor met 3-0 van DCG en staat daardoor 6e in de tweede klasse B. Wouwbrugge ging thuis met 1-2 onderuit tegen Woerden en staat daardoor 12e. Roak verloor met 3-0 van THVV en staat nu 11e in de vierde klasse B. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Op dit moment is er nog meer dan een uur vertraging over. 9 meldingen gaat het om. Ik krijg van mij de langste, die duren 10 minuten of langer. Om te beginnen op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoetewoude Rijndijk en Roelevarensveen staat 4 kilometer. Je extra reistijd is er 10 minuten. En de A4 Amsterdam richting Den Haag levert je op onthoud op van 1 kwartier. Dat is tussen Nieuw-Vennep en Knopend Hoflied. Er staat op dit moment 14 kilometer. Hoe is het op het spoor?
2: Ik heb helemaal niks te melden. Alles rijdt gelukkig door.
1: Dat is mooi.
2: In mijn keel.
1: Ja, nou, kikker in de keel. 1 april. Oh nee, 29 september vandaag. Zometeen.

0: Tonight van Rani in de ochtendshow. Ja, Rani komt uit het jaar 1999. Dat hoor je ook niet vaak meer. Vaak hoor je tegenwoordig geboortejaren uit 2000 en later. Omdat het dan nieuwe talenten zijn. Maar zij is een toch wel wat ouder talent. Heeft eerder al wat singles uitgebracht. Crazy, Johanna en Save Some Love. En die komen dan van een aankomende EP. The Private Page Club. En die is opgezet als een waar muzikaal dagboek.
1: Oh.
0: Dat is ook wel bijzonder om dat te horen. Maar goed, de meeste muziek gaat dan vooral over de liefde. Zo ook deze plaat. En dan voornamelijk over de perfecte liefdesverhalen die zij eigenlijk zelf alleen maar kent uit films. Maar in haar eigen leven dat niet heeft ervaren, zeg maar. En daar schrijft ze dan liedjes over. En dan komt dit eruit. Ik vind het lekker. Voor de mensen die denken, Rani, waar ken ik dat ook alweer van? Nou, ze maakte eerder al muziek met Post Malone, Sam Veld en David Guetta en Medusa.
1: Oh,
0: ja.
1: Oké. Okay.
0: Zijn maar zomaar wat namen. Ik bedoel, het zijn...
1: Ja,
0: dat je dan een mailtje krijgt van David Guetta. Van, joh, zullen we samen even een liedje maken? En dat je dan zegt, ja. Moet even in mijn agenda kijken, weet je wel. Ongelooflijk, wat een grote naam al direct, hè?
1: Ja.
0: En goed, Rani dus. En Tonight in de ochtendshow. Daarvoor ook Love Wears It Ugly Heart van Living Color. Ook wel een lekker plaatje is dat. Mm. Dat hoorde je dan hier in de ochtend. En wat je ook hier hoort in de ochtendshow is... Of nou zijn eigenlijk de drie stellingen van Thijs van der Dussen. Want we gaan hem weer doen, hoor. Waar of niet waar. We krijgen die drie stellingen te horen zo van hem. En jij moet daar op antwoorden. Nou ja, moet niet. Maar ik zou het wel doen. Studiealf.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3. En daarachter dan waar of niet waar. Want dat zijn ook de antwoorden die je kunt geven op de stellingen. Ja, en wellicht ben je zo de dagwinnaar. En krijg je drie stickers van ons. Want die liggen op je te wachten. Dus speel vooral mee. Studiealf.nl/WhatsApp. Waar of niet waar. En wellicht ben jij zo de dagwinnaar. Gisteren won... wie won eigenlijk gisteren? Jij, hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou, vandaag opnieuw kansen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen wat dat betreft. En ik doe ook weer mee. Gisteren geen winst voor mij. Wel van Richard Harreman. Misschien win ik wel van Harreman.
1: Zou kunnen.
0: Maar goed, de onderlinge strijd gaat door. En hopelijk jouw antwoorden ook. Studiealf.nl/WhatsApp. Geef dan alvast antwoord op stelling nummer 1.
2: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. Deze mooie dinsdag. Een piano heeft meer snaren dan toetsen. Waar of niet waar?
0: Een piano heeft meer snaren dan toetsen. Je zou haast denken, hoe kan dat nou? Want als we het over snaren hebben, hebben we het over een viool, een gitaar, dat soort dingen. Maar een piano heeft ook snaren.
1: Ja.
0: Moet je maar eens aan de binnenkant kijken.
1: Precies.
0: Moet je niet doen wanneer iemand speelt, trouwens.
1: Nee, dat is niet leuk.
0: Maar heeft hij meer snaren dan toetsen? Is het waar of niet waar? Wat denk jij, Richard?
1: Niet waar.
0: Het is niet waar. Dat zeg je heel stellig, moet ik zeggen. Ik zeg dat het ook... dat het wel waar is, zeg ik toch maar. Ja.
1: Okay.
0: De volgende stelling, stelling nummer 2.
2: Stelling nummer 2. Je tanden zijn het hardste deel van je lichaam.
0: Ja, je tanden is in principe gewoon bot. Maar is dat het hardste... Wat, nee?
1: Het is geen bot.
0: Het is toch bot?
1: Volgens mij niet, hoor.
0: Wat is het dan?
1: Doe niet zo bot.
0: Is het steen?
1: Geen idee, maar het is volgens mij...
0: steen.
1: Ja,
0: nee. Maar goed, is het het hardste deel van je lichaam? Waar of niet waar? Nou, af en toe als ik mijn knie stoot, dan voelt het ook wel vrij hard aan, moet ik zeggen.
1: Ja, ik zeg waar.
0: Jij zegt dat het waar is?
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat het toch niet waar is.
1: Oh jee.
0: Ja. Gaan we naar stelling nummer 3, de laatste.
2: En stelling nummer 3. Er bestaan vulkanen die volledig onder de ijskap liggen. Waar of niet waar?
0: Ja, liggen er vulkanen volledig onder de ijskap? Is dat waar of niet waar? Richard Harreman.
1: Nou, dat zullen waarschijnlijk wel gewoon uitgebluste vulkanen zijn, dus ik zeg waar.
0: Jij zegt waar.
1: Ja hoor.
0: Ik ga met je mee, ik zeg ook waar. Daarmee hebben we antwoorden gegeven op de drie stellingen. Nu is het aan jou de taak om dat ook te doen. Studiealf.nl/WhatsApp. Geef je antwoorden door. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. En dan kunnen we het op een juiste manier controleren. Zet ook even je naam erbij. Vinden we ook leuk, want dan weten we ook met wie we te maken hebben. En geef in ieder geval antwoord op de volgende drie stellingen.
2: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. Deze mooie dinsdag. Een piano heeft meer snaren dan toetsen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar is de vraag.
2: Stelling nummer 2. Je tanden zijn het hardste deel van je lichaam.
0: Ja, is dat zo of niet?
2: En stelling nummer 3. Er bestaan vulkanen die volledig onder de ijskap liggen. Waar of niet waar?
0: Ja, ook hier de vraag natuurlijk. Is het waar of niet waar? Studio11.nl/WhatsApp. Geef je antwoorden door en wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar. En dan ga je keihard juichen langs de lijn. En dan klink je wel een beetje zo van, yes, ik heb gewonnen!

0: En Lionheart in de ochtendshow. Ja, laten we eens maar eens even gaan kijken naar die antwoorden. Van waar of niet waar.
1: Ja.
0: Want ik krijg hier namelijk wat appjes binnen van mensen. Die zeggen ja, waar of niet waar. Ja, mensen zijn een beetje over dat bot. Van met tand en bot en zo. Zijn ze een beetje aan het discussiëren eigenlijk. Met mij, via de app. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Het zijn drie stellingen van Thijs, hè. Dus ik luister ook vooral. Ik weet de antwoorden ook niet, daarom dat we ook mee kunnen spelen. Maar
2: discussies zijn goed. Wij discussiëren ook wel eens over de antwoorden van Thijs.
0: Nee, joh! Met nooit. Nee. Misschien dat discussie zo meteen in je losbarst. Maar er wordt echt wel gezegd, ja, de ene is niet met me eens en de ander zegt... Ja. Je hebt gelijk, hoor. Goed, laten we maar eens even luisteren naar de antwoorden. En ook vooral de stellingen natuurlijk. Want we willen iemand uitroepen tot dag, winnaar. In waar of niet waar. Stelling nummer 1.
3: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. Deze mooie dinsdag. Een piano heeft meer snaren dan toetsen. Waar of niet waar?
0: Ja, heeft een piano meer snaren dan toetsen. Richard Harreman, jij zei in ieder geval...
2: Niet waar.
0: Niet waar. Ik dacht dat het toch wel waar zou moeten zijn. Omdat je hebt toch verschillende klanken. Mm. Heb je meerdere snaren nodig, heb ik het idee. Maar begreep ik het wel helemaal mis. Wie heeft het goed, Thijs? Jij weet het antwoord.
3: En dan zijn we aangekomen bij antwoorden. Begin ik even bij stelling nummer 1 en die is waar. Ja, een standaard piano heeft 88 toetsen, maar ongeveer 220 en 230 snaren. Vooral de hogere tonen hebben meerdere snaren.
2: Ah, oké. Okay. Nooit geweten.
0: Dus wie heeft het nou goed?
2: Jij.
0: Oh ja, ik heb het goed.
2: Ja.
0: Nou, dat is mooi.
2: Dus eerst puntje binnen.
0: Eerst puntjes binnen. Sta ik 1-0 voor op Richard Harreman. Maar goed, we hebben er nog twee te gaan. Die tweede klonk als volgt.
3: Stelling nummer 2. Je tanden zijn het hardste deel van je lichaam.
0: Ja, nou mensen in de app... Let even op, want de discussie wordt hier beantwoord zo meteen. Jij dacht in ieder geval, Ries.
2: Waar?
0: Ja, jij dacht waar. Ik dacht niet waar. Ja, is het waar of niet waar? En kunnen we de discussie sluiten?
3: Stelling nummer 2 is ook waar. Ja, het glazuur van je tanden is harder dan bot... en bestaat voor een groot deel uit het mineraal hydroxyapatiet.
2: Ja, nou ja, gelijk.
3: Of ik het goed uitspreek, weet ik niet. Maar het is het in ieder geval wel.
2: Is ook bot.
0: Ja, ook bot.
2: Ja.
0: Dus... De discussie over bot, die kunnen we sluiten.
2: Ja.
0: Maar de stelling heb ik niet goed.
2: Nee,
0: want die heeft Richard Harreman dan weer goed. Staat 1-1 wat dat betreft. Maar de hepatitis wat?
2: Ja, geen idee.
0: Wauw.
2: Hydrox nog wat.
0: Ja, de hydrox. De hydrox. Hyrox.
2: Ja, zoiets.
0: Nou, ik zou die niet met je tanden gaan doen, moet ik zeggen. En stelling nummer 3 tot slot.
3: En stelling nummer 3. Er bestaan vulkanen die volledig onder de ijskap liggen. Waar of niet waar?
0: Ja, het kan alleen maar gelijk worden tussen ons vandaag, Ries. Want hier hebben we hetzelfde antwoord op gegeven. Nou, dan roepen we dat in één keer tegelijkertijd. 3, 2, 1.
2: 3, 2, 1. Waar?
0: Ja. Nou, is het waar of toch niet waar?
3: En stelling nummer 3 is ook waar. Weer 3 keer waar. Ja, onder andere op Antarctica bevinden zich vulkanen onder honderden meters tot kilometers dik ijs.
2: Zo dan.
0: Ja.
2: Als dat uitbarst, jongen.
0: Wat? Ja.
2: Och.
0: Nee. Ja, maar dan krijg je gesmolten ijs.
2: Ja, dat wel.
0: Ik weet niet hoe warm het dan is in zo'n vulkaan, maar... Maar goed, wat een grapje, Jurk, hè? 3 keer waar weer.
2: Ja.
0: Voor de tweede dag op rij waren dat de antwoorden. 3 keer waar wilden we dan ook hebben. Ja, in de app nu heel veel discussie van... Ja, dat is toch gelijk bot. Leuk. Lekker Daan. Die zit hier echt de hele discussie mee met tevoren. Nou ja, discussie, ja, geeft me gewoon gelijk, dus discussie is het niet. Maar goed, Sanne doet ook mee vandaag. Die heeft geantwoord met niet waar, niet waar, waar. Ja, dat is niet goed, Sanne. Verder ook Lars, die zegt waar, waar, niet waar. Ook dat is niet goed. En ik zie hier ook het appje van Emma. En die zegt waar, niet waar, waar. Ja, ook dat is helaas niet goed. Wie het wel goed heeft, dat is Fleur. Want die zegt namelijk 1 waar, 2 waar en 3 niet waar. En nu snel weer aan het werk. Nou, Fleur, niet helemaal. Eerst mag je een dansje wagen, want het is hartstikke goed.
2: Hey.
0: Van harte gefeliciteerd en een heel klein applausje voor jou, want jij bent de dagwinnaar. Van waar of niet waar voor deze dinsdag 29 september. Je krijgt de 3 stickers van ons, Fleur. Dus stuur even je contactgegevens op en dan zorgen we ervoor dat het na 10 uur direct op de bus wordt gedaan. Morgen dan spelen we uiteraard weer rond 9:15. Waar of niet waar? Zometeen het nieuws uit de regio en ook het nieuws uit de wereld. Nieuws van 9 uur komt eraan naar Room 5. This is love.

0: Room 5, This Love in de ochtendshow van Studio Alphen Kagen Brazen. Maar ja, het nieuws van 9 uur komt eraan. En daarna natuurlijk ook het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten, Ries?
1: Ja, Team Bomen in Kagen Brazen krijgen een zogenoemde tree tag. Wat dat precies is, dat hoor je zo.
0: En ze volgen waar ze lopen.
1: Ook dat, ja.
0: Ja, dat is zo'n tag, weet je wel.
1: Ik weet niet of ze niet gejat zijn.
0: Ja, precies. Nou, daar straks meer over in het regennieuws. Ook natuurlijk de uitslag van het Rad van Fortuin komt eraan. Je hebt nog even om te stemmen. Het Studio Alphen op Instagram. En zometeen gaan we het hebben over oud speelgoed. Ja, je moet ze dit keer niet bij het grovel gooien. Maar wat er wel mee gebeurt, je hoort het straks.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
6: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: De Ochtendshow. Hele goedemorgen, het is 9:02. De Ochtendshow op Studio Alphen en Kagen Brazen. Voor de dinsdag. Dinsdag. En het nieuws van de NOS.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
10: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
9: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
11: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
9: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: En van het NOS Journaal terug naar de studio. Daar zit Richard Harreman en heeft het nieuws voor je uit de regio. Goedemorgen, Ries.
1: Goedemorgen. Woningzoekenden in Alphen, Nieuwkoop en Kagen-Brazen hoeven voorlopig niet bang te zijn dat ze hun opgebouwde wachttijd verliezen als ze te laat betalen voor hun inschrijving. Holland Rijnland heeft besloten de regel die op 1 september werd ingevoerd terug te draaien. Niemand is vanwege een betalingsachterstand uitgeschreven. Op 15 oktober wordt definitief besloten over de terugdraaien van de regel. Burgemeester Erik van Heiningen heeft de daders van de vernieling aan het Kabouterbos in Alphen aan de Rijn gewaarschuwd. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zei hij dat gemeente, boa's en politie er alles aan doen om het bos te beschermen en de daders te pakken. Het Kabouterbos werd maandag voor de 3e keer in 2 maanden tijd vernield. Camera's plaatsen is volgens de gemeente vanwege de regels op de privacy geen mogelijkheid. 10 bomen in Kagen-Brazen krijgen een tree tag. Op het label kunnen inwoners zien wat de boom bijdraagt aan de omgeving, zoals het opvangen van regenwater en de productie van zuurstof. Ook staat informatie over de boom zelf op het label. De bomen staan verspreid over de gemeente. Een van de opvallendste bomen is een 21 meter hoge moerascyprus aan de Stationstraat in Roelevarensveen. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Moet je wel eerst even door het moeras heen om het labeltje te kunnen lezen.
1: Ja, dat wel. Ja, ja. Natte voet halen.
0: Zo is het, ja. Dankjewel, Ries. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Nog steeds iets meer dan een uur aan files. 8 meldingen zijn er nog over op dit tijdstip. Je krijgt van mij het langste. De meeste vertraging heb je op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Nee, sorry, Amsterdam richting Rotterdam. Want tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Hoorn staat 7 kilometer. Komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is afgesloten en wordt ook geadviseerd om te rijden via de A13 en de A20. Je extra reistijd is meer dan een kwartier. En precies een kwartier vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag, nu wel. Dat is Amsterdam richting Den Haag, wat ik dan net zei. Ja. Nee, de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld. Daar staat dus 3 kilometer en je vertraging is dus een kwartier. Hoe is het op het spoor?
1: Ik heb helemaal niks te melden. Alles rijdt netjes volgens het schema.
4: De Ochtendshow. Met Wesley Hoek. Studio Alphen. En Studio Kaag en Brazen.
12: De een zegt het is onmisbaar. De ander vindt het juist een overdreven luxe.
4: De Ochtendshow. Wesley. Ogen open. Bed uit. Welkom bij een nieuwe dag. De Ochtendshow.

0: die dromen kun je ontsluiten. Het is de hoogste tijd om te beginnen. 9:15. Hallo, je moet aan de slag, jongen. Of meisje. Of wat er ook tussenin zit. Maar je bent van harte welkom bij de ochtendshow. Tot 10:00 zijn we er op Studio Alf en Karen Brazen. Het is donderdag. Nee, ga ik weer. Het is dinsdag 29 september vandaag. Ja, ik wil dat het bijna weekend is.
1: Ah ja.
0: Weekend is net voorbij, maar we moeten nog even. Maar ja, de dinsdag dus. Vandaag in het nieuws. Grootschalig onderhoud aan een zwembad. Die wordt geschrapt. Het wordt het eerder al bij Richard in het nieuws. Dat bespaart de gemeente zo'n 596.000 euro... En Remco Pielschram die gaat er natuurlijk over. Alleen noodzakelijk werk blijft over. Dus nieuwe deuren, dat soort dingen. Ja, misschien de toegangsdeur. Dat lijkt me wel slim als die kapot is, om die te vernieuwen. Maar geen nieuwe deuren kopen of oude die nog functioneren in ieder geval repareren. Gemeentelijke zuinigheid met een zwembroek aan, zou je bijna zeggen. Dan vanuit Den Haag. Premier Rob Jetten die heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraak op het D66-congres. Dat tegenstanders van verworven rechten vol op een bek geslagen mogen worden.
1: Nou ja.
0: Nou, hij noemt het een spontane verspreking en zegt dat hij zich netter had moeten uitdrukken. Maar ja, het is wel de minister-president, hè? Dat vergeet je bijna. Het is niet alleen de leider van D66 in dat geval.
1: Ja, daarom.
0: Ja. Dan tot slot nog groot alarm. De flinke bel die gaat eraf. Moet je eens horen, die bel. Die gaat namelijk een bel klinken door oogartsen. Ze slaan namelijk alarm over ernstig oogletsel op de padelbaan.
1: Oh.
0: Ze zien steeds meer, leuke woordspeling, spelers met beschadigingen nadat ze een bal of racket in het gezicht kregen. Oh. Hoe kan je nou weer een racket in je gezicht? Nou ja, de bal is klein, de snelheid hoog en je oog heeft helaas geen reservebank.
1: Nee, dan niet. Nee.
0: Wat heb jij nog in het nieuws, Ries?
1: Ja, een 24-jarige Amsterdammer is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt onder meer gekoppeld aan de grote aanval op Odido, waarbij gegevens van miljoenen klanten werden buitgemaakt. Inmiddels heeft Shiny Hunters zelf ook een statement naar buiten gebracht.
0: Oh.
1: Ze zeggen dat de persoon die in Nederland is aangehouden, dat hij er helemaal niks mee te maken heeft.
0: Nee, tuurlijk,
1: en dat de politie probeert op een krampachtige wijze een wit voetje te halen.
0: Een wit voetje te halen?
1: Ja, dat hebben ze letterlijk zo gezegd.
0: Een wit voetje? Ja, serieus?
1: Ja, ja.
0: Weet je wat ik ook flauw vind?
1: Nou.
0: Ja, dat moet natuurlijk nog even allemaal worden onderzocht. Maar ik bedoel, mijn gegevens liggen op straat.
1: Ja, ja. Voor mij ook.
0: Waarom maken ze dan niks bekend over die jongen? Ja, bedoel, ja, als hij daar. Ja.
1: Hij is nog niet voordeeld, hè?
0: Nee, daarom. Dus vandaar dat we ook een beetje voorzichtig zijn.
1: Daarom.
0: Maar Shiny Hunter zegt dat hij niet bekend is bij hun.
1: Juist.
0: Nee, waarschijnlijk wel. Bedoel, ze kunnen dat zomaar hacken natuurlijk. Zeg, laten we even teruggaan naar de goede oude tijd. Geen wifi, lekker buiten spelen, speelgoed, de bromtol. Waar speelde jij vroeger veel mee, Ries?
1: Ja, ik had al een computer, sorry hoor.
0: Op je 4-jarige leeftijd al?
1: Nee, niet op mijn 4. Wat heb ik wel speelde ik op mijn 4-jarige leeftijd? Had ik zo'n, volgens mij had ik zo'n kraanwagen.
0: Kraanwagen van hout of wel
1: nee,
0: van plastic?
1: Nee, van plastic. Ja,
0: ja precies. Ja. Had in ieder geval geen opladen of software-update nodig.
1: Nee.
0: Houten speelgoed, tollen, poppen, schoolbankjes, inktpotten, spelletjes van het schoolplein. Een museum Oud-Alkemade in Oud-Wetering, die heeft het allemaal. Want ze hebben namelijk een tentoonstelling, Kom je spelen? Die van vroeger, die komt daarmee weer tevoorschijn. Ja, dus de vraag is, wat gaan we daar allemaal zien? Lex van der Zwet aan de telefoon. Lex, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe vaak heb je, nou ja, hoe lang geleden is het eigenlijk dat er tegen jou is geroepen, Lex, kom je spelen?
2: Dat is inmiddels 55 jaar geleden.
0: Ja.
2: Dus ik ben ook al een beetje op leeftijd, een klein beetje.
0: Een klein beetje, maar je gaat weer toch terug naar de jeugd met die tentoonstelling. Ja. Want wat zien we daar allemaal, Lex?
2: Nou, we zien daar van de eerste stapjes tot aan het eind van de lagere school, de zesde klas. Alles wat daarmee te maken heeft, speelgoed, lesmateriaal. Van alles, zelf van de geboorte tot de zesde klas, althans toen de zesde klas. En er is enorm hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Alles is in kaart gebracht. En ook te zien aan het speelgoed, aan cel, aan lesmateriaal. Ja, het is echt geweldig om dat eens een keer te zien. En de jeugdherinneringen gaan inderdaad echt werken. Iedereen zegt, oh ja, dat heb ik gehad en dat heb ik gehad. En dat is gewoon prachtig om te zien. En mensen zijn erg enthousiast erover. En we kunnen wat dat betreft nog een hoop bezoekers verwachten. En dat zal ook zeker gaan gebeuren. De tentoonstelling loopt tot einde juni volgend jaar, 2027. Het is alle tijd om het een keer te komen kijken, maar zeker doen.
0: Zeker doen. Ja, nee, het is ook hartstikke leuk om natuurlijk weer even ook terug te gaan naar de jeugd. Hè? Zeker als je wat ouder bent. Wat is nou het oudste of bijzonderste stuk wat je daar hebt liggen?
2: Dat kan ik niet eens en drie zeggen. Het is eigenlijk zo verschrikkelijk veel wat er staat.
0: Ja.
2: En op allerlei gebieden ook. En zeker ook van de school. Ook een hoop schoolfoto's hangen. Schoolspullen, eigenlijk, ik kan niet één ding zeggen wat nou echt het oudste is, want we gaan van toch een aantal jaren in die tijd gaan we terug. En dat kan ik 1, 2, 3 niet zeggen, maar het is echt geweldig om te zien. Maar, ik kan niet anders zeggen.
0: Je roept, je hebt ook schoolfoto's. Zijn dat dan ook foto's van scholen die in de gemeente Kagen-Brasem hebben gestaan?
2: Ja. Okay. Wij houden ons eigenlijk alleen bezig met de gemeente Oud-Alkmaar, of Alkmaar. En wij werken heel veel samen met andere historische verenigingen. Maar in ons museum houden wij ons eigenlijk alleen bezig met de oude grens van de gemeente Alkmaar.
0: Dus de spullen komen ook uit de gemeente?
2: Ja, allemaal.
0: Waar komen ze precies vandaan dan?
2: Uit de zes dorpen waar de Alkmaar daar bestaan heb. Ik kan ze wel opnoemen, maar misschien weet je het zelf wel.
0: Ja, maar op een gegeven moment, je moet toch die spullen ergens een keer verzamelen. Is er dan een oproep geweest waarbij mensen dat konden inleveren of ter beschikking stellen?
2: Nee, wij zijn al 46 jaar bezig met de stichting. Stichting Museum Oud-Alkmaar. En wij hebben een heel groot depot. Daar doen we eens per maand nou een rondleiding voor donateurs. Om te laten zien hoe wij met spullen omgaan en hoe ze opgeslagen worden.

0: Er staan 6.000-7.000 artikelen staan te wachten om een keer tentoongesteld te worden.
1: Ja.
0: En we gebruiken eerst onze eigen spullen allemaal, wat we zelf in huis hebben. En daarna lenen we wat in als mensen wat in te lenen hebben. We proberen daar wat van te gebruiken. En dat is bij deze tentoonstelling ook gebeurd. Ik denk dat 10-15% door mensen zelf ingebracht is. En dat staat tijdens de tentoonstelling te kijken en daarna gaat het weer terug naar de mensen als ze dat willen. En soms mogen wij het dan weer houden voor een andere keer.
1: Oké, dus ze lenen het even uit eigenlijk?
0: Sommige dingen wel, ja. Maar in eerste instantie de eigen spullen gaan voor. We hebben zelf een heel groot depot met spullen. En dat gaat voor. En dan gaan we dingen hier lenen. Zeker aparte en leuke dingen van andere mensen. Dat is natuurlijk heel interessant. En dat is gewoon prachtig dat je die samenwerking hebt.
1: Heel mooi. En ook heel mooi dat die spullen dan ook daadwerkelijk uit de omgeving komen.
0: Ja.
1: Want ja, je kan wel uit heel Nederland wat halen. Maar het gaat in feite ook om de oudheid van het oude speelgoed. Hè, de herinneringen ophalen. Maar ook gewoon van waar is hier dan in de geschiedenis mee gespeeld? Binnen de gemeentegrenzen.
0: Ja, tollen. Barbies. Poppenwagens, karretjes, geitenwagen, geitenkar noemen ze dat.
1: Ja.
0: Noem maar op. Ook eens een beeld gebracht waar de mensen natuurlijk voetbalverenigingen, sportclubs, noem maar op. Alles is eigenlijk in beeld gebracht. En ook van alles. Dus het is heel herkenbaar.
1: Toen de tentoonstelling werd opgericht, zat er tussen voor jou waarvan jij dacht, daar speelde ik zo vaak vroeger mee. Stiekem wil ik er eigenlijk wel opnieuw mee spelen.
0: Nou, wij hebben best veel met tollen gespeeld.
1: Ja.
0: Die moest je aanslaan met zo'n touwtje. Een hoop mensen weten dat misschien niet eens meer. Maar dat waren dingen waar wij veel mee speelden. En ik zat zelf in een buitengebied. Wij zaten eigenlijk altijd buiten zaten te knoeien. Met een fietsje, met een karretje, met een cross, zoals we dat noemen. Dat waren de oude kinderwagens. En daar maakten wij ons eigen speelgoed mee. En dat is ook heel herkenbaar natuurlijk voor een hoop mensen.
1: Absoluut. Vandaar ook dat er heel veel herinneringen opgehaald kan worden. Maar goed, blijft het dan bij herinneringen? Of zitten er ook dingen tussen waarvan jij denkt, Lex, misschien zou dat wel weer in kunnen komen? Oftewel, zou dat binnenkort weer in de winkels te verkrijgen zijn?
0: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Tegenwoordig is natuurlijk alles elektronica, schermpje dit, telefoontje dat. En die kinderen krijg ik bijna niet om. Maar ze vinden het wel leuk. Wij hebben bijvoorbeeld ook zo'n schoolprogramma. En dan zetten we een paar oude typemachines neer. En dan mag ze zeggen, dit is de voorloper van de computer. Nou, de kinderen weten niet eens hoe het eruit ziet. Dus zelfs met een draaitelefoon. Ze weten niet eens dat een telefoon is. En dan zeggen dat is gewoon druk. Nee, dit is een draaitelefoon zoals dat vroeger ging. En dat praat je eigenlijk nog maar over 30, 40 jaar geleden. Mobiele telefoontjes zijn eigenlijk pas van de laatste 20 jaar, denk ik.
1: Ja, precies. Ja, vroeger had je nog de uitspraak van ik gooi de hoorn erop. Ja, tegenwoordig wordt het nog wel eens geroepen, maar het heeft eigenlijk geen betekenis meer.
0: Nee. En dat is juist het mooie. Dan vragen we aan de kinderen. Vragen die kinderen zelf bij zo'n typemachine. Waar zit het euroteken? Ja, dat zit er niet op.
1: Nee, dat hadden we niet.
0: Dat hadden we niet. En dat zijn hele leuke dingen. Dus met die telefoon zoek ze een draaitelefoon. Moet je dan draaien? Ja, dan moet je draaien. Kinderen zijn dat niet gewend. En dat is gewoon prachtig. En kijk, oudere mensen, die snappen dat allemaal wel. En die vinden dat ook wel weer leuk om te zien. Want daar hebben we natuurlijk een heleboel modellen van. En dus met de speelgoed, er staat zo verschrikkelijk veel speelgoed. En dat is echt prachtig om te zien. Ook poppen die aangekleed zijn in de stijl van toen. En dat is echt geweldig om een keer te bezoeken.
1: En die kinderen die vinden dat dan ook leuk natuurlijk, want die verbazen zich gewoon alom over hetgeen wat ze nu dan herkennen. Of tenminste hebben en dan vanuit het verleden herkennen misschien wel.
0: Ja, zeker.
1: Veel volwassenen komen ook die kant op natuurlijk. Hoe is de reactie tot nu toe?
0: Ja, geweldig. We hebben hele leuke reacties. We doen tegenwoordig ook veel op Facebook stukjes plaatsen. En daar komen ook verschrikkelijk leuke reacties op. En mensen die wij hebben bijvoorbeeld verleden week met de ontnuchteringstocht in Roelwaardsveen, zijn er ruim 500 mensen door het museum gegaan. Die hebben eventjes een blik op kunnen van hoe wij daar bezig zijn. En daarvan komen natuurlijk straks verschrikkelijk veel mensen van terug. Want daar hebben ze het een keer echt gezien. En ja, dan komen ze sowieso terug. We hebben bovendien 1500 donateurs zo'n beetje. Dus wij worden heel breed gesteund door de plaatselijke bevolking. Door de gerusten zeggen.
1: Nou, daar ben ik gerust om dat zo is. Want dat is heel fijn natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker.
1: Nou ja, kom vooral die kant op, want je kan weer even terug de herinneringen ophalen als ouderen zijnde. Maar ook zeker, neem je kinderen gewoon mee om ze ook kennis te laten maken met hoe papa en mama of opa en oma vroeger hebben gespeeld.
0: Zeker.
1: Nog één keer, tot wanneer is die tentoonstelling, Lex?
0: De tentoonstelling is tot de laatste weekend van juli 2027. Kijk. Dus alle tijd.
1: Kom je
0: twee
1: spelen.
0: Twee dagen in de week zijn we open, twee middagen van zondag. Van 2 tot 5 en dinsdagmiddag van 2:30 tot 4:00.
1: Oké, dus dan op zondagmiddag en dinsdagmiddag kun je daar terecht.
0: Ja, en heel anders goed. Op afspraak via met groepen, eventueel via het secretariaat, via de website. Dat is allemaal te vinden. En dat is ook een helemaal mooie foto's. Dus wat dat er gaat, is overal kennis te halen.
1: Ja, dat is mooi. Dan gaan we ervan genieten. Lex van der Zwet van Museum Oud Alkemade. Dank je wel. En geniet vooral ook van alle reacties van die tentoonstelling.
0: Doen we.
1: Mooie dag.
0: Dankjewel.

somber. Nou zit er niet zo somber over in. Het enige wat ik me wel afvraag, zou beginnen dat nummer met een zinsnede. Waar ik me toch een beetje over verbaas, want ik ben de hele tijd in de war met dinsdag en donderdag, maar zij zijn in de war met de datum, hoor. Moet je eens luisteren.

0: Dat klopt niet.
1: Nee,
0: 29 september vandaag. Maar goed. En je hoort hier op de radio Sambar en My Body Isn't Ready. Nou, we zijn er volledig klaar voor. Zometeen namelijk de uitslag van het Rad van Fortuin. Althans, ja, die moet nog worden gecreëerd. Je hebt nog 10 minuten om te stemmen. Twee platen staan er voor je klaar in het rad. Vandaag de categorie.
1: Wat was ook weer?
0: Ja, het is heel fout, Ries.
1: Fout party.
0: Voor een keuze ben jij gegaan. Ik heb een keuze gemaakt. En die staan dan voor je klaar. Twee platen uit de foute party. Zometeen vertellen we wie het is, maar je kunt het daar al vinden. En als je daar dan toch bent, ja, stem dan ook meteen. Want uiteindelijk willen we jouw stem hebben. Om te weten te komen wie we zo mogen draaien. Volgens jou in de ochtendshow. Het Rad van Fortuin gaat het om. Zometeen ook het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten, Richard Arreman?
1: Ja, bijna 15% van de voertuigen op de Steekterweg rijdt te hard. Of daar iets aan gedaan gaat worden, dat hoor je zo.
0: Ja, een stootkussen om ze af te remmen.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Er zijn betere dingen verzonnen. Wat er voor verzonnen is, dat hoor je zo. Net als het nieuws van de NOS. Je hoort hoofdpunten, het nieuws van 9:30.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat. Niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf stopt met zijn architectuuractiviteiten en daarnaast komt er een einde aan alle werkzaamheden in China. Het weer droog, geregeld zon en het wordt 23 tot 29 graden.
0: Dorot Megens, dankjewel. Richard Arreman die zit hier in de studio met het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bijna 15% van de voertuigen op de Steekterweg rijdt te hard. De hoogst gemeten snelheid is 139 km per uur, terwijl er maximaal 60 mag worden gereden. Bewoners vragen al langer om maatregelen, zoals een lagere maximumsnelheid. Het college ziet daar voorlopig geen aanleiding toe. Wel wil de gemeente met de politie overleggen over gerichte snelheidscontroles. Tijdens de werkzaamheden aan de Gouwe Spoorbrug mogen fietsen op werkdagen tijdelijk niet mee in de R-net sprinten tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Dat geldt van 6:30 tot 9:00 ochtends en van 4:00 tot 6:30 s'avonds. De maatregel gaat in vanwege de verwachte drukte. Buiten die tijden mogen fietsen wel mee. Op station Alphen staan tijdelijk extra DOT-e-bikes en OV-fietsen. Elektrische auto's opladen bij de openbare laadpalen wordt de komende tijd goedkoper in Kaag en Braassem. Ook komen er de komende jaren meer laadpalen bij. Nieuwe palen krijgen een scherm waarop de laadkosten zichtbaar zijn. De nieuwe laadpalen worden geplaatst door Total Energies en Velian. Ook bestaande laadpalen krijgen de nieuwe tarieven. En daarnaast wordt ook slimladen mogelijk. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Over laden gesproken, misschien moet je wel aan de lader omdat je in de file hebt gestaan. Want er stonden heel wat files deze ochtend. Hoogtepunt, meer dan 1,5 uur. Nu zijn er nog maar 9 minuten over. Nou, dat is lekker.
1: Zo dan.
0: Toch verdeeld over 3 files. Nou, dan hebben ze allebei 3 minuten vertraging. Allebei, alle 3. 3 minuten. De A4, de Naag richting Amsterdam, daar gaat het om. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwemeer. Het staat 5 kilometer, vertraging 3 minuten. De A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag Bezuidenhout. 2 kilometer, 3 minuten. En de A13, Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord. 3 kilometer, 3 minuten. Oh. Anders kom je niet tot 9 natuurlijk.
1: Nee.
0: 3 keer 3 is 9. En Richard heeft nu het nieuws van de NS. Nou, niet de NOS, maar de NS.
1: Heb je daar nieuws over? Geven. Ik zou het ze graag willen geven, maar ik heb helemaal niks te melden. Alles rijdt netjes volgens schema.
0: Oh, ik denk ze hebben problemen.
1: Nee. In onze regio is alles in orde.
0: Nee, maar de website. Maar het gaat
1: nee,
0: goed.
1: Nee,
0: dat is mooi.
1: Dat gaat goed.
0: Lekker man. Zeg, zometeen in de ochtendshow dus de uitslag van het Rad van Fortuin. Je hebt nog

0: Ja, zij denken dat ze Madonna kunnen zijn. Wij denken dat wij, wie kunnen we zijn? Wie wil jij graag zijn?
1: Wie zou ik graag willen zijn?
0: Ja, even een rondje wie is het.
1: Wie zou ik graag willen zijn? Ja, van een artiest bedoel je?
0: Maak het uit. Ik bedoel, artiest zou kunnen hoor.
1: Geen idee eigenlijk zo.
0: Heb je geen idee?
1: Nee, jij?
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, ja, bedoel maar. Weet je.
0: Ja, dan is het spelletje wie is het? Heel snel voorbij. Ik wil gewoon mezelf zijn, maar dan wel met de kennis en kunde van sommige andere mensen, zodat ik uiteindelijk ook...
1: Dat is eigenlijk gewoon mezelf zijn.
0: Gewoon Wesley Hoek en Richard Harman. Nou, gelukkig zijn we dat ook. Ja. Barry Can Swim, die kan niet zwemmen, maar die is het wel. Het is gewoon Barry. Met I Could Be Madonna, want die wil graag Madonna zijn. Daarvoor ook de nieuwste Dasha, 82 en Chevy. 82
1: Chevy.
0: 82 Chevy.
1: Ja.
0: Ik heb mijn Chevy heel tijd geleden heb ik die ingereld. Nou ja, pas 2 jaar geleden geloof ik. Ik had een Chevy, ja. Veel in Amerika te zien, maar ik had er toch één. Goed, laten we het hebben over wat belangrijkers. Het wat?
2: Ga je gang.
0: Dankjewel, Hans. Ja, het Rad van Fortuin van vandaag staat in het teken van...
1: Foute party.
0: Foute party. En daarvoor hebben we 2 platen uitgekozen. Waar ben jij voor gegaan, Ries?
1: Ik ben gegaan voor Vincent en de Dromedans.
0: Vincent en Dromedans.
1: Ja.
0: Ik vertelde dat ik vorig jaar, niet afgelopen zomer, maar het jaar ervoor, dat ik met hem in het vliegtuig zat, toch? Weet je dat nog?
1: Oeh, dat is lang geleden. Is dat,
0: hij zat 2 plaatsen voor mij. Ik denk ineens even... Op de heenweg, namelijk, zat ik met Django Wagner in het... niet in het vliegtuig, maar wel... het stond voor me in de rij om naar een andere bestemming te gaan. Ja, de zomerperiode is altijd voor de Nederlandse volkszangers een periode... waarbij ze vaak ook richting Spanje gaan om daar op te treden... en een korte vakantie te houden. En Vincent, die zat op de terugweg bij mij in het vliegtuig 2 plaatsen voor. Leuk, maar die krullenbol, die herken ik ergens van. En een beetje... Maar die lijkt toch... Dat is Vincent. Die was nog in het Glazen Huis in 2010 bij ons.
1: Ja. Kende die jou nog niet?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, ik ben het een en ander veranderd. Hij niet trouwens. Hij ziet er nog steeds precies hetzelfde uit. Maar goed, dat is de keuze van Richard Harman. Deze man ben ik nog nooit tegengekomen op het vliegveld. En dat is Gerard Joling.
1: Oh ja.
0: Het zou wel een keer lachen zijn. Nou ja, dan lig ik waarschijnlijk krom als hij begint te lachen.
1: Ja. Je wil net zeggen,
0: een soort rondbrandsteder. Maar dan anders. Ik hou er zo van. En niet alleen maar van zijn muziek en van zijn doen en laten. Maar zo heet het plaatje ook. En dat is ook een keuze die je hebt kunnen maken. Maar waar ben jij voor gegaan, is de vraag. Je hebt kunnen stemmen via @CDAlf op Instagram. En wie mogen we draaien?

0: Het zijn wat dat betreft twee toppers naast elkaar. Al is de een echt een topper en de ander zit niet in die formatie. Maar is wat ons betreft ook zeker een topper. Is het volgens jou ook een topper of wordt het toch de echte topper?
1: Zo. Dat is een mooie. Ja. Ik kan je in ieder geval zeggen dat de winnaar 68 punten heeft weten, 68% van de stemmen heeft weten te pakken te krijgen.
0: Oké. Okay.
1: En het is geworden.
0: Nou.
1: De Krullenbol, Vincent en Dromedans.
0: Ah, ook top.
2: Het Rad van Fortuin.

0: Heb je ineens storing? Moet ik zeggen, het ziet er altijd uit als storing als ik aan het dansen ben. Maar ik wil toch even een klein testje doen.
1: Dans jij met mij, dan dansen wij.
2: Waar was het ook weer? Bijna aan het einde.
0: Ja, bijna aan het einde. Even kijken hoor, iets verder zit.

0: als we onze inplanner doorsturen?
1: Nou, ik doe het zelf wel.
0: Doe het zelf wel?
1: Ja hoor. Goed, de dromendans. Maar ik snap dat hij stoort. Ongelooflijk. In ieder geval de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. Foute Party. Nou, dan hoort zo'n storing er ook zeker bij de Foute Party. Is niet de categorie die we morgen natuurlijk aanhouden. Want morgen in de ochtendshow een andere categorie in het Rad van Fortuin. De vraag is alleen welke.
2: Het Rad van Fortuin.
1: En daarvoor zit Richard Arman weer bij het Rad om een flinke slinger aan te geven.
0: We gaan uit van de uitgangspositie Foute Party. Dus die heb ik ook geselecteerd hier zo staan op het rad.
1: Ja.
0: Dus vanaf daar gaan we draaien.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Wordt een harde of zachte?
0: Ik doe een harde hengst.
1: Je doet een harde. Nou, laat het paard maar hinneken dan.
0: Hij is terechtgekomen precies tegenover de Foute Party.
1: Wie, Americo?
0: En ik denk dat daar een hele hoop mensen blij mee worden. Want we hebben gemerkt dat echt met deze categorie heel veel mensen altijd stemmen.
1: Oh, wacht even. Ik ga er even voor staan.
0: Het is geworden.
1: Nou, ik sta.
0: 100% NL.
1: Is toch wel inderdaad een van de meest favoriete categorieën van de luisteraar. Ja. Dus @studiohalf op Instagram. Zet hem alvast klaar, maar dat hoef ik waarschijnlijk niet te zeggen. Want ik denk dat iedereen nu alvast het aan het bijpakken is. Aan de andere kant, we hadden vandaag ook twee Nederlandse platen. Daar niet van. Maar morgen officieel 100% NL. Twee platen tegenover elkaar. Twee Nederlandse artiesten. En aan jou de taak om te stemmen. Want een van die Nederlandse artiesten mogen we dan morgen draaien in de ochtendshow rond 9:45. En aan jou de taak dus om te bepalen welke. Dus doe dat vooral. En inderdaad, traditiegetrouw, heel veel stemmen.
0: Zeker.
1: Dus ik ben benieuwd. Misschien wel een recordje morgen.
0: Ja, het zal leuk zijn.
1: Ligt aan de keuze natuurlijk. En vanmiddag komt hij online. @studiohalf op Instagram. Stemmen op dinges.
0: Hoe?
1: Het Rad van Fortuin. Hier weer een storing. Ongelooflijk. Nou goed. Dat wat betreft het rad voor vandaag. Ik heb nog... Ja, ik heb iets beloofd.
0: Oh, ja?
1: Ik moet namelijk nog iets helemaal draaien.
0: Mrs. Swift.
1: Miss T. Is dat niet Miss T van Kopje T, maar... Nou, misschien hebben ze wel een kopje thee erbij. Maar we hebben in ieder geval een heel klein beetje geduld voor haar. Hoewel, my patient is zero. En die hoor je dan hier. Het is de nieuwste track. We hebben niet helemaal kunnen draaien, dus doen we dat nu wel. Het is het deuntje van de week tenslotte. Dus Taylor Swift in de ochtendshow.

0: Je geduld wordt beloond. We hebben onze belofte ingewilligd. We hebben hem helemaal gedraaid. 3 minuten 42 lang, het deuntje van de week. Taylor Swift en Patient Zero. En dat dan weer in de ochtendshow. Aflevering 586 vandaag zit er weer op. Want het is bijna 10 uur. Morgen dan zijn we er uiteraard weer. En dan morgen ook natuurlijk weer cultuurdag. Mm-hmm. Want waar ik continu val over de dinsdag en de donderdag. Ik haal ze door de war. Is het morgen gewoon woensdag, midden van de week. Breek zo lekker de week natuurlijk. En ik moet even op cursus voor de valpreventieweek. Want als ik er overheen val, dan is dat niet zo goed. Hè? Dan moet ik wel weten hoe ik val.
1: Dat is het, ja.
0: Maar goed, morgen cultuurdag. Dat betekent dat de cultuurmakelaar Justin Besseling van Kampen weer deze kant op komt. Hopelijk zonder treinvertraging, dat hij gewoon het item zelf kan doen. En anders dan, komt hij weer 10 minuten later. En we horen natuurlijk ook morgen, daar ben ik ook wel benieuwd naar, als we het toch over Justin hebben, hoe die podcast is gegaan, hè?
2: Oh ja.
0: Want een mooie podcast stond weer op programma in verband met een speciale week over dementie onder andere. Ja. Waarbij ook zeker aandacht werd gevraagd voor andere dingen die daarmee te maken hebben. Maar daar hoor je Justin morgen zelf over. En verder ook morgen natuurlijk weer het brood nodig, hè? Waar of niet waar, Rad van Fortuin, dat soort zaken. Gewoon van wat je van ons gewend bent, dus... Je hoeft daar zeker niet over te vallen. Zeg, Ries, dankjewel weer.
2: Ja, graag gedaan, jongen.
0: Nog niet helemaal, trouwens.
3: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Nee, eerst moet ik je nog even vragen om te lachen. Of je het nou meent of niet.
2: Aha.
0: Aha. Ik heb wel slecht nieuws.
2: Nou?
0: Want jij gaat vaak naar het zuiden van het land, hè?
2: Mm-hmm.
0: Om naar een pretpark te gaan.
2: Ja.
0: Ga je ietsjes verder naar het zuiden, dan kom je bij... Het pretpark van Studio 100 uit.
2: Ja, Plopsaland, toch?
0: Ga je nog verder naar het zuiden, dan kom je in...
2: Ja, Disneyland.
0: Ja, voorlopig gaat het even niet, want het pretpark is gesloten.
2: Oh?
0: Ja, een klein bedrijfsongevalletje is er gebeurd.
2: Oh jee.
0: Ja, Kwik, die was namelijk gevallen over de kwak van Kwek.
2: Echt. Al een niveau.
0: Begrijp je hem?
2: Ja, ik begrijp hem, ja.
0: Kwik, Kwek en Kwak.
2: Ja. Ik ben blij dat het morgen woensdag is.
0: Hey, ik ook. Tot zover de dinsdagochtendshow. Morgen zijn we er dus weer. En voor nu...
3: Jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
0: Zo is het.
2: Wauw.
0: Oh ja. Oh.
4: Mag ik nog heel even radio luisteren?
5: En als je dan wel luistert, dan heel goed mee in of zo.

0: gedaan.
1: Vader! Vader! Onze dochter luistert.
2: De Ochtendshow.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en na zomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten, omdat er twee onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 00:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. Vier honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor 1 september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een

0: onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. Een snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: my credit's no good.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Overschie. 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 20 kilometer file in onze regio. Met name vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 5 kilometer file tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Delfshaven met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam. Maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte.

0: Er zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een voorzichtig begin van de avondspits. Toch alweer 70 kilometer file bij elkaar in onze regio. Zo heb je al 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij Den Haag Zuid. Ook 10 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. 6 kilometer file daar. A15 Europoort Rotterdam bij Brielen. 20 minuten vertraging. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Ook daar 4 kilometer file bij knooppunt Ridderkerk met een klein kwartiertje oponthoud. De A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Die is bij Rotterdam Overschie dicht na een ongeluk. Je kan omrijden via de zuidkant van Rotterdam. En over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland wordt langzaam gereden over 6 kilometer tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
3: Dit is de dag.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Zeg, laten we even terug gaan naar de goede oude tijd. Geen wifi, lekker buiten spelen, speelgoed, de bromtol. Waar speelde jij vroeger veel mee, Ries?
2: Ja, ik had al een computer, sorry hoor.
1: Op je vierjarige leeftijd al?
2: Nee, niet op mijn vier. Wat heb ik wel speelde ik op mijn vierjarige leeftijd? Had ik zo'n, volgens mij had ik zo'n kraanwagen.
1: Kraanwagen van hout of wel
2: nee,
1: van plastic?
2: Nee, van plastic. Ja,
1: ja precies. Ja. Had in ieder geval geen opladen of software-update nodig.
2: Nee.
1: Houten speelgoed, tollen, poppen, schoolbankjes, inkpotten, spelletjes van het schoolplein. Een museum Oud-Alkemade in Oud-Wetering, die heeft het allemaal. Want ze hebben namelijk een tentoonstelling. Kom je spelen? De jeugd van vroeger die komt daarmee weer tevoorschijn. Ja, dus de vraag is, wat gaan we daar allemaal zien? Lex van der Zwet aan de telefoon. Lex, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe vaak heb je, nou ja, hoe lang geleden is het eigenlijk dat er tegen jou is geroepen? Lex, kom je spelen?
3: Dat is inmiddels 55 jaar geleden.
1: Ja.
3: Dus ik ben ook al een beetje op leeftijd, een klein beetje.
1: Een klein beetje, maar je gaat weer toch terug naar de jeugd met die tentoonstelling. Ja. Want wat zien we daar allemaal, Lex?
3: Nou, we zien daar van eigenlijk van de eerste stapjes tot aan het eind van de lagere school, de zesde klas. Alles wat daarmee te maken heeft, speelgoed, lesmateriaal. Van alles, zelf van de geboorte tot de zesde klas, althans toen de zesde klas. En er is enorm hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Alles is in kaart gebracht. En ook te zien aan het speelgoed, aan cel, aan lesmateriaal. Ja, het is echt geweldig om dat eens een keer te zien. En de jeugdherinneringen gaan inderdaad echt werken. Iedereen zegt, oh ja, dat heb ik gehad en dat heb ik gehad. En dat is gewoon prachtig om te zien. En mensen zijn erg enthousiast erover. En we kunnen wat dat betreft nog een hoop bezoekers verwachten. En dat zal ook zeker gaan gebeuren. De tentoonstelling loopt tot einde juni volgend jaar, 2027. Dus alle tijd om het een keer te komen kijken. Maar zeker doen.
1: Zeker doen. Ja, nee, het is ook hartstikke leuk om natuurlijk weer even ook terug te gaan naar de jeugd. Hè? Zeker als je wat ouder bent. Wat is nou het oudste of bijzonderste stuk wat je daar hebt liggen?
3: Dat kan ik niet 1, 2, 3 zeggen. Het is eigenlijk zo verschrikkelijk veel wat er staat.
1: Ja.
3: En ja, op allerlei gebieden ook. En zeker ook van de school. Een hoop schoolfoto's hangen. Schoolspullen. Ja, eigenlijk. Ik kan niet één ding zeggen wat nou echt het oudste is. Want we gaan van ja, toch een aantal jaren in die tijd gaan we terug. En ja, dat kan ik 1, 2, 3 niet zeggen. Maar het is echt geweldig om te zien. Maar, ik kan niet anders zeggen.
1: Je roept, je hebt ook schoolfoto's. Zijn dat dan ook foto's van scholen die in de gemeente Kagen-Brasem hebben gestaan?
3: Ja.
1: Okay.
3: Wij houden ons eigenlijk alleen bezig met de gemeente Oud-Alkemade.
1: Ja.
3: Of rond Alkemade. En wij werken heel veel samen met andere historische verenigingen, maar in ons museum houden wij ons eigenlijk alleen bezig met de oude grens van de gemeente Alkmaar.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Zo komt er eerder vermogenswinstbelasting die voor meer mensen gaat gelden. En de bezuinigingen op sociale zekerheid zijn van tafel. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. En de hoeveelheid PFAS in het lichaam van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger volgens het RIVM. Het weer, het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en dan zo'n 25 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file op de wegen in onze regio. Dus we kunnen wel zeggen dat de avondspits begonnen is. Nog niet al te veel bijzonderheden. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid 12 kilometer file met een kwartiertje vertraging. Kwartiertje extra op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij afrit Brielen. Dan naar de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 10 minuten vertraging voor knooppunt Ridderkerk. En op de A20 rijdt het langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Over 5 kilometer tussen Terbrechtseplein en Rotterdam. Delfshaven. Kwartier vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De Gouwe Spoorbrug, niet de Gouden Spoorbrug, maar de Spoorbrug Gouwe, bij Alphen aan de Rijn, die wordt ingrijpend vernieuwd. En nu komen de lang verwachte werkzaamheden echt dichterbij, want vanaf 12 oktober, ja, dan ga je dit niet meer horen. 9 maanden lang rijden er dan geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers die zijn in die periode aangewezen op onder andere vervangend busvervoer, alternatieve routes of ander vervoer. Misschien kun je meerijden met een collega van je, maar we gaan vragen wat dit in de praktijk precies gaat betekenen en welke maatregelen de NS heeft genomen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Aan de telefoon hebben we NS-woordvoerder Arno Leblanc. Arno, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, om even met de belangrijkste vragen voor de reizigers te beginnen. Hoe kunnen mensen vanaf 12 oktober van Alphen naar Bodegraven reizen en andersom?
2: Nou, in principe, kijk, wat we altijd doen bij werkzaamheden is bussen inzetten. Dat doen we nu ook. 4 keer per uur rijdt er een bus. Maar ja, deze werkzaamheden duren zo lang, 9 maanden. Dat is vrij ongebruikelijk. Dus hebben we ook wat extra maatregelen genomen. Om te zorgen dat het leed wat verzacht wordt, zeg maar.
1: En wat zijn die extra maatregelen dan?
2: Nou, onder andere dat we extra OV-fietsen neer gaan zetten op Alphen aan de Rijn en Bodegraven, op beide stations. En er komen ook elektrische fietsen te staan van DOT. Dat is een bedrijf die elektrische fietsen verhuurt. En die zijn te boeken via de NS-app. En dan kun je zelf eventueel fietsen tussen Bodegraven en Alphen. Als het natuurlijk een mooie dag is.
1: Ja.
2: Verder bij die bussen. Daar zit 1 keer per uur een bus tussen. Die speciaal bedoeld is voor mensen die op een bepaalde manier assistentie nodig hebben. Dus die is ook heel laagdrempelig.
1: Oké. Okay.
2: Dus dat is met een makkelijke instap.
1: Ja.
2: En we rijden meer treinen ook tussen Leiden en Alphen in die periode.
1: Mm-hmm.
2: Daar rijden normaal in de spits wel 4 treinen, maar in de daluren niet. En nu rijden we gewoon de hele dag daar 4 treinen per uur. Want je kunt natuurlijk wel bijvoorbeeld vanuit Leiden wat makkelijker naar Utrecht komen en zo. En buiten dat bieden we ook nog gratis koffie en thee aan.
1: Kijk.
2: De eerste week van de werkzaamheden, zowel op station Bodegraven als op station Alphen aan de Rijn.
1: Dan komt er dan een apart kiosje te staan op station Bodegraven, want daar zit natuurlijk geen horeca.
2: Nee, daar komt een barista, een koffie. We hebben natuurlijk op Alphen aan de Rijn hebben we de stationshuiskamer.
1: Ja.
2: Dus daar delen we bonnetjes voor uit. Die zijn overigens niet alleen bij die stationshuiskamer in te leveren, maar bij alle kiosk of stationshuiskamer. Maar ja, Alphen aan de Rijn ligt natuurlijk wel het meest voor de hand. En in Bodegraven, daar komt een baristaatje te staan.
1: Kijk, dat is dan de eerste week van de werkzaamheden. Ja, de rest van de week natuurlijk, van de 9 maanden dan natuurlijk niet. Het gaat natuurlijk vooral om het omreizen en dat soort dingen. Hoe vaak rijden die bussen dan tussen Alphen en Bodegraven?
2: 4 keer per uur.
1: 4 keer per uur?
2: Ja. Dus dat is eigenlijk ook meer dan dat de normale. Ook daarvoor geldt in de

0: spits is dat wel zo, hè? Ja, brede spits noemen we dat dan. Dus ik geloof al vanaf 3 uur 's middags en tot 10 uur 's ochtends. Maar nu, gaan we dus de hele dag door via bussen rijden.
1: En dan ook 's avonds en in het weekend, neem ik aan?
0: Ja, 's avonds weet ik even niet. Maar want 's avonds zijn natuurlijk veel minder reizigers. Maar ja, in ieder geval overdag. Gewoon de hele dag 4 bussen per uur.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Studio Alphen. Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wil het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio eigenlijk wel de files waar je ze verwacht. Al is de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ippenburg dicht na een ongeluk. De vertraging is een kwartier. Je kunt beter de route via de A13 kiezen als je er al langs kan daar. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 8 kilometer file en een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Rijd langzaam tussen de knooppunten Ridderkerk en nee, knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 4 kilometer. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 6 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Met nu? Met nu? Dit is de dag. Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Voetbalvereniging Bernardus in Haaswouden-Rijndijk. Een bijzonder nieuw team is daar van start gegaan. Kinderen met en zonder beperking trainen en voetballen er samen. Ieder gewoon op zijn of haar niveau. En het draait daarbij niet alleen om voetbal, maar ook gewoon om het meedoen, plezier maken en ook om nieuwe vriendschappen te sluiten. Hoe werkt zo'n inclusief team dan eigenlijk in de praktijk? En ja, hoe zijn de eerste stappen en de eerste weken verlopen? We praten erover met Serine Wesseling. Serine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Bernardus heeft nu voor het eerst dus een inclusief voetbalteam. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, een team waar iedereen welkom is, ongeacht wat je hebt. Dat was er eigenlijk nog niet bij ons in de buurt op de vereniging. En dus alle kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, die zijn bij ons welkom.
1: Ja.
2: En we trainen elke week. En eigenlijk net als andere teams.
1: Ja, in principe is het gewoon een normaal voetbalteam. Alleen, het is een inclusief voetbalteam. Ik zei het net al, ja. Kinderen met en zonder beperking trainen en voetballen er dan samen. Hoe gaat zoiets dan precies?
2: Nou, eigenlijk niet heel anders dan een ander team. We beginnen met een warming-up. En daarna doen we wat oefeningen met de bal, pingelen heen en weer. En we eindigen ook met een wedstrijdje. En tuurlijk, het is wat meer afgestemd op de individuele behoeften. De kinderen spelen samen met elkaar. En we zien eigenlijk dat het gewoon heel goed gaat. En de kinderen, ze helpen elkaar, ze accepteren elkaar. Ze zien die verschillen helemaal niet. Het is gewoon heel tof om te zien dat iedereen er gewoon bij hoort.
1: Ja, het gaat wat dat betreft echt om het meedoen en het plezier maken. Een inclusief voetbalteam, je hoort het niet vaak. Waarom zijn jullie dat begonnen?
2: Nou, eigenlijk mijn eigen situatie. Ik heb een zoon van 9 met een syndroom, waardoor die allerlei beperkingen heeft, zeg maar. En waardoor die eigenlijk niet in het standaard sportaanbod bij ons in de buurt, daar komt hij gewoon niet voor in aanmerking. En ik ben op een gegeven moment een paar jaar geleden gaan zoeken. En er was gewoon eigenlijk niks voor hem. En toen is de stichting EcoPlay, die zet zich in om sportverenigingen een inclusief team op te zetten. Dat kwam op mijn pad. En toen dacht ik, weet je, ik ga toch eens proberen om dat gewoon op onze eigen voetbalvereniging voor elkaar te krijgen.
1: Dus je bent eigenlijk de grondlegger dus van dat team?
2: Ja, nou, het idee om het voor mijn eigen kind te regelen, ja.
1: Ja. En dus jouw kind die kwam nergens aan de bak eigenlijk als sporter of kon nergens terecht. Dat is nu dan opgezet, maar ja goed, in je eentje kun je niet voetballen. Op een gegeven moment moet je meerdere mensen daarbij betrekken. Hoe is dat dan ontstaan?
2: Nou, ik heb Bernardus eigenlijk benaderd en zij waren meteen heel enthousiast. We doen samen. Ik heb een andere trainster met wie we het eigenlijk hebben opgezet en wij doen samen de trainingen. We proberen kinderen uit de buurt, maar ook andere omliggende gemeenten te benaderen van ze zullen er zeker zijn. Wees welkom bij ons in het team. Dus dat stukje is echt nog in opzet. We hebben nu 2 trainingen gehad. Er mogen heel wat kinderen nog bij komen eigenlijk in het team.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer gaat de verhoging van het eigen risico niet tegenhouden. Het kabinet wil het verplichte eigen risico komend jaar laten stijgen met 15 euro naar 400 euro per jaar. En dat lijkt nu stilzwijgend door te gaan. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt, omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen nu definitief van tafel zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio rijden we langzaam over de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Voor knooppunt Prins Klausplein 9 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ypenburg een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Er staat 11 kilometer file met een uur op onthoud. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 19 kilometer file tussen Driebergen en Woerden. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Voor knooppunt Prins Klausplein staat 8 kilometer file. Een half uur tijdsverlies op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Want bij Bergsenhoek is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar drie rijstroken dicht. Op de A20 Hoek van Holland Gouda een kwartier vertraging bij Rotterdam Overschie. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Delfshaven 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En een kwartier tijdsverlies op de N209 vanuit Hazerswoude naar Rotterdam file bij Bergsenhoek Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Zeg, laten we even terug gaan naar de goede oude tijd. Geen wifi, lekker buiten spelen, speelgoed, de bromtol. Waar speelde jij vroeger veel mee, Ries?
2: Ja, ik had al een computer, sorry hoor.
1: Op je vierjarige leeftijd al?
2: Nee, niet op mijn vier. Wat heb ik wel speelde ik op mijn vierjarige leeftijd? Had ik zo'n, volgens mij had ik zo'n kraanwagen.
1: Kraanwagen van hout of wel
2: nee,
1: van plastic?
2: Nee, van plastic. Ja,
1: ja precies. Ja, ja. Ja. Had in ieder geval geen opladen of software-update nodig.
2: Nee.
1: Houten speelgoed, tollen, poppen, schoolbankjes, inkpotten, spelletjes van het schoolplein. Een museum Oud-Alkemade in Oud-Wetering, die heeft het allemaal. Want ze hebben namelijk een tentoonstelling. Kom je spelen? De jeugd van vroeger die komt daarmee weer tevoorschijn. Ja, dus de vraag is, wat gaan we daar allemaal zien? Lex van der Zwet aan de telefoon. Lex, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe vaak heb je... Nou ja, hoe lang geleden is het eigenlijk dat er tegen jou is geroepen... Lex, kom je spelen?
3: Dat is inmiddels 55 jaar geleden. Ja. Dus ik ben

0: Ja, we zien daarvan eigenlijk van de eerste stapjes tot aan het eind van de lagere school, dus de klas. Alles wat daarmee te maken heeft, speelgoed, lesmateriaal. Van alles, zelfs van de geboorte tot de zesde klas, althans toen de zesde klas. En er is enorm hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Alles is in kaart gebracht. En ook te zien aan het speelgoed, aan cel, aan lesmateriaal. Ja, het is echt geweldig om dat een keer te zien. En de jeugdherinneringen gaan inderdaad echt werken. Iedereen zegt, oh ja, dat heb ik gehad en dat heb ik gehad. En dat is gewoon prachtig om te zien. En mensen zijn erg enthousiast erover. En we kunnen wat dat betreft nog een hoop bezoekers verwachten. En dat zal ook zeker gaan gebeuren. De tentoonstelling loopt tot einde juni volgend jaar, 2027. Dus alle tijd om het een keer te komen kijken. Maar zeker doen.
1: Zeker doen. Ja, nee, het is ook hartstikke leuk om natuurlijk weer even ook terug te gaan naar de jeugd. Hè? Zeker als je wat ouder bent. Wat is nou het oudste of bijzonderste stuk wat je daar hebt liggen?
0: Dat kan ik niet 1, 2, 3 zeggen. Het is eigenlijk zo verschrikkelijk veel wat er staat.
1: Ja.
0: En op allerlei gebieden ook. En zeker ook van de school. Ook een hoop schoolfoto's hangen. Schoolspullen. Ja, eigenlijk. Ik kan niet 1 ding zeggen wat nou echt het oudste is. Want we gaan er van ja, toch een aantal jaren in die tijd gaan we terug. En ja, dat kan ik 1, 2, 3 niet zeggen. Maar het is echt geweldig om te zien. Maar, ik kan niet anders zeggen.
1: Je roept, je hebt ook schoolfoto's. Zijn dat dan ook foto's van scholen die in de gemeente Kagen-Brasem hebben gestaan?
0: Ja. Okay. Wij houden ons eigenlijk alleen bezig met de gemeente Oud-Alkmaar. Ja. Of Alkmaar. En wij werken heel veel samen met andere historische verenigingen. Maar in ons museum houden wij ons eigenlijk alleen bezig met de oude grens van de gemeente Alkmaar.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf

0: bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Nasleep van een ongeluk bij Luidsendam. 10 kilometer file en wel een kwartiertje oponthoud. Verderop bij Rijswijk nog eens 18 kilometer file. Vanaf Hoogmade met 50 minuten vertraging op diezelfde A4 in de richting van Rotterdam. Rij op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Dan kom je in 18 kilometer file tussen Bunnik en Woerden. Half uur tijdsverlies. Kwartier vertraging de andere kant op de A12. Vanuit Utrecht naar Den Haag. 9 kilometer. De file voor knooppunt Prins Klausplein. Dan naar de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. Kwartier vertraging op de A20 nog vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En op de A44 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer en 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De Gouwe Spoorbrug, niet de Gouden Spoorbrug, maar de Spoorbrug Gouwe, bij Alphen aan de Rijn, die wordt ingrijpend vernieuwd. En nu komen de lang verwachte werkzaamheden echt dichterbij, want vanaf 12 oktober, ja, dan ga je dit niet meer horen. 9 maanden lang rijden er dan geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers die zijn in die periode aangewezen op onder andere vervangend busvervoer, alternatieve routes of ander vervoer. Misschien kun je meerijden met een collega van je, maar we gaan vragen wat dit in de praktijk precies gaat betekenen en welke maatregelen de NS heeft genomen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Aan de telefoon hebben we NS-woordvoerder Arno Leblanc. Arno, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, om even met de belangrijkste vraag voor de reizigers te beginnen. Hoe kunnen mensen vanaf 12 oktober van Alphen naar Bodegraven reizen en andersom?
2: Nou, in principe, kijk, wat we altijd doen bij werkzaamheden is bussen inzetten. Dat doen we nu ook. 4 keer per uur rijdt er een bus. Maar ja, deze werkzaamheden duren zo lang, 9 maanden. Dat is vrij ongebruikelijk. Dus hebben we ook wat extra maatregelen genomen. Om te zorgen dat het leed wat verzacht wordt, zeg maar.
1: En wat zijn die extra maatregelen dan?
2: Nou, onder andere dat we extra OV-fietsen neer gaan zetten op Alphen aan de Rijn en Bodegraven, op beide stations. Er komen ook elektrische fietsen te staan van DOT. Dat is een bedrijf die elektrische fietsen verhuurt. En die zijn te boeken via de NS-app. En dan kun je zelf eventueel fietsen tussen Bodegraven en Alphen. Als het natuurlijk een mooie dag is.
1: Ja.
2: Verder bij die bussen. Daar zit 1 keer per uur een bus tussen. Die speciaal bedoeld is voor mensen die op een bepaalde manier assistentie nodig hebben. Dus die is ook heel laagdrempelig.
1: Oké. Okay.
2: Dus dat is met een makkelijke instap.
1: Ja.
2: En we rijden meer treinen ook tussen Leiden en Alphen in die periode.
1: Mm-hmm.
2: Daar rijden normaal in de spits wel 4 treinen, maar in de daluren niet. En nu rijden we gewoon de hele dag daar 4 treinen per uur. Want je kunt natuurlijk wel bijvoorbeeld vanuit Leiden wat makkelijker naar Utrecht komen en zo. En buiten dat bieden we ook nog gratis koffie en thee aan.
1: Kijk.
2: De eerste week van de werkzaamheden, zowel op station Bodegraven als op station Alphen aan de Rijn.
1: Dan komt er dan een apart kiosje te staan op station Bodegraven, want daar zit natuurlijk geen horeca.
2: Nee. Daar komt een barista, een koffie. We hebben natuurlijk op Alphen aan de Rijn hebben we de stationshuiskamer.
1: Ja.
2: Dus daar delen we bonnetjes voor uit. Die zijn overigens niet alleen bij die stationshuiskamer in te leveren, maar bij alle kiosk of stationshuiskamer. Maar ja, Alphen aan de Rijn ligt natuurlijk wel het meest voor de hand. En in Bodegraven, daar komt een baristaatje te staan.
1: Kijk, dat is dan de eerste week van de werkzaamheden. Ja, de rest van de week natuurlijk, van de 9 maanden dan natuurlijk niet. Het gaat natuurlijk vooral om het omreizen en dat soort dingen. Hoe vaak rijden die bussen dan tussen Alphen en Bodegraven?
2: 4 keer per uur.
1: 4 keer per uur?
2: Ja. Dus dat is eigenlijk ook meer dan dat de normale... ook daarvoor geldt, in de spits is dat wel zo, hè. Brede spits noemen we dat dan. Dus ik geloof al vanaf 3 uur 's middags en tot 10 uur 's ochtends. Maar nu gaan we dus de hele dag door 4 bussen rijden.
1: En dan ook 's avonds en in het weekend, neem ik aan?
2: Ja, 's avonds weet ik even niet. Maar want 's avonds zijn natuurlijk veel minder reizigers. Maar ja, in ieder geval overdag. Gewoon de hele dag 4 bussen per uur.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet tevreden met de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting, waardoor meer spaarders en beleggers belasting gaan betalen. Jesse Klaver van Pro is juist blij dat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Zijn partij gaat de begroting daarom nu steunen. De 24-jarige Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackerscollectief Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over twee moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. De politie heeft vanmorgen 8 verdachten aangehouden in 2 onderzoeken naar drugs- en ladingdiefstallen. Een 42-jarige Eindhovenaar is hoofdverdachte in het drugsonderzoek. Ook zijn 20-jarige zoon is opgepakt. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog zo'n 50 kilometer file op de snelwegen. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam nog dik 20 minuten vertraging tussen Hoogmaden en Rijswijk Plaspoel Polder. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 10 minuutjes op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein over 5 kilometer. Een kwartier vertraging nog voor het verkeer op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland wordt langzaam gereden over 6 kilometer tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven. En een kwartier vertraging nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag en Wassenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.
3: Je handen zijn warm.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Voetbalvereniging Bernardus in Haaswouden-Rijndijk. Een bijzonder nieuw team is daar van start gegaan. Kinderen met en zonder beperking trainen en voetballen er samen. Ieder gewoon op zijn of haar niveau. En het draait daarbij niet alleen om voetbal, maar ook gewoon om het meedoen, plezier maken en ook om nieuwe vriendschappen te sluiten. Hoe werkt zo'n inclusief team dan eigenlijk in de praktijk? En ja, hoe zijn de eerste stappen en de eerste weken verlopen? We praten erover met Serine Wesseling. Serine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Bernardus heeft nu voor het eerst dus een inclusief voetbalteam. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Een team waar iedereen welkom is, ongeacht wat je hebt. Dat was er eigenlijk nog niet bij ons in de buurt op de vereniging. En dus alle kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, die zijn bij ons welkom.
1: Ja.
2: En we trainen elke week. En eigenlijk net als andere teams.
1: Ja, in principe is het gewoon een normaal voetbalteam. Alleen, het is een inclusief voetbalteam. Ik zei het net al, Kinderen met en zonder beperking trainen en voetballen er dan samen. Hoe gaat zoiets dan precies?
2: Nou, eigenlijk niet heel anders dan een ander team. We beginnen met een warming-up. En daarna doen we wat oefeningen met de bal. Pingelen heen en weer. En we eindigen ook met een wedstrijdje. En natuurlijk, het is wat meer afgestemd op de individuele behoeften. De kinderen spelen samen met elkaar. En we zien eigenlijk dat het gewoon heel goed gaat. En de kinderen, ze helpen elkaar. Ze accepteren elkaar. Ze zien die verschillen helemaal niet. En het is gewoon heel tof om te zien dat iedereen er gewoon bij hoort.
1: Ja, het gaat wat dat betreft echt om het meedoen en het plezier maken. Een inclusief voetbalteam, je hoort het niet vaak. Waarom zijn jullie dat begonnen?
2: Nou, eigenlijk mijn eigen situatie. Ik heb een zoon van 9 met een syndroom, waardoor die allerlei beperkingen heeft, zeg maar. En waardoor die eigenlijk niet in het standaard

0: sportaanbod bij ons in de buurt. Ja, daar komt hij gewoon niet voor in aanmerking. En ik ben op een gegeven moment een paar jaar geleden gaan zoeken. En ja, er was gewoon eigenlijk niks voor hem. En ja, toen is de stichting EcoPlay, die zet zich in om op sportverenigingen een inclusief team op te zetten. Dat kwam op mijn pad. En toen dacht ik, weet je, ik ga toch eens proberen om dat gewoon op onze eigen voetbalvereniging voor elkaar te krijgen.
1: Dus je bent eigenlijk de grondlegger dus van dat team?
0: Ja, nou, het idee om het voor mijn eigen kind te regelen, ja.
1: Ja. En dus jouw kind die kwam nergens aan de bak eigenlijk als sporter of kon nergens terecht. Dat is nu dan opgezet, maar ja goed, in je eentje kun je niet voetballen. Op een gegeven moment moet je meerdere mensen daarbij betrekken. Hoe is dat dan ontstaan?
0: Nou, ik heb Bernardus eigenlijk benaderd en zij waren meteen heel enthousiast. En we doen samen. Ik heb een andere trainster met wie we het eigenlijk hebben opgezet en wij doen samen de trainingen. En we proberen kinderen uit de buurt, maar ook andere omliggende gemeenten te benaderen van ze zullen er zeker zijn. Wees welkom bij ons in het team. Dus dat stukje is echt nog in opzet. We hebben nu 2 trainingen gehad. En er mogen heel wat kinderen nog bijkomen eigenlijk in het team.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 7 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop. Maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
9: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat. Maar ja, hoe dat er dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen. Poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
8: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
10: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
8: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien, bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu
7: de platenkamer.
11: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Hey Pim.
1: Hey Pim.
2: Hey Pim.
3: Hey kerel.
4: Hey. Hoi Pim.
5: Hey Pim.
6: Hey.
7: Hoi Pim.
8: Hey. Wat leuk dat je erbij bent. Welkom in de platenkamer. Na jarenlang luisteren naar alle soorten muziek werd het tijd voor een plek waar ook alle soorten muziek voorbij komen. Een plek waar ik jou op dinsdagavond meeneem in mijn muzikale reis en mijn voorkeuren. Dus zet jouw radio harder en ga achterover zitten. Ga genieten en zoek een lekker plaatje uit.

Goedenavond allemaal. Wat leuk dat je erbij bent. Welkom bij de Platenkamer. Ja, en hierbij zeg ik, kom lekker binnen. Ga genieten. Ga er lekker klaar voor zitten. En betreed de Platenkamer. Iedere dinsdagavond ontvang ik, Pim Egidius Nisters, jou met alle plezier in een zaak vol met fantastische dozen. En dus eigenlijk ook fantastische platen erin. We gaan meezingen, we gaan genieten en luisteren. En een klein beetje nerden op en over de muziek. Want er is niks mooiers dan dat, als je het mij vraagt. Ja, en zoals je al hoorde, openden wij met een van mijn favoriete platen aller tijden. Dat was namelijk Bittersweet Symphony van The Verve. En als je als radio-dj iets mag uitkiezen, dan zou ik altijd zeggen, ja, kies die. Heeft er gewoon mee te maken dat heel veel artiesten kiezen ervoor om, als ze hun tour gaan starten of iets dergelijks, ja, dan gaan zij beginnen met Bittersweet Symphony en komen ze daarna op. Ja, en zo zie ik het ook een beetje met de Platenkamer. Dit is dan het podium waarin ik jou mee ga nemen op jouw dinsdagavond van 7 tot 9 in de fantastische Platenkamer. En dan wil ik jou meteen weer wat vertellen over van alles en nog wat. Maar laten we beginnen bij het begin, want afgelopen vrijdag is er iemand uitgekomen met, ja, een nieuwe track. En dat is deze vrouw, Taylor Swift. Ik draai nu nog Blank Space voor je op Studio Alphen bij de Platenkamer.

0: met Taste So Good To Me.
1: Ja, en ik vroeg al aan, als je kijkt naar deze twee artiesten die we al hadden gehad, en dan vroeg ik al aan je van, ja, welkom in de platenkamer, wat is jouw favoriete plaats? Vraag we iedere week. Als je een artiest voor mij moet uitkiezen die voor mij een favoriete artiest dan is, ja, dan zit Niall Horan daar echt wel voor mij bij. Heeft gewoon de simpele reden, ja, One Direction, voor de luisteraars van de ochtendshow, die weten ondertussen wel dat dat voor mij een van de leukste categorieën is die er bestaat. De boyband, de girlband. En zoals je al hoorde vorige week, daar zit voor mij heel veel in. Maar voor deze twee mensen hebben ze in ieder geval een geweldige dag gehad. Taylor Swift en Niall Horan, die hoorden hier op de platenkamer. Ja, Taylor Swift natuurlijk dus, zoals ik al zei, haar nieuwe encore-editie uitgebracht van Life of a Showgirl. Heel veel om te doen. Veel mensen zeggen, het is wel goed, het is niet goed. Maar goed, muziek, daar kun je niet over twisten. Dat is voor ieder nou een persoonlijk ding. Maar Niall Horan ook een goed weekend gehad. Waarom? Ja, die man die is gewoon op tour geweest. Zijn tour is gestart. 15 en 16 oktober staat hij in de Ziggo Dome. Stijf uitverkocht. Ticketswap staat vol met vragen ervoor. Maar het ding is dus dat die twee heel goed zijn gestart. Maar nou heb ik eigenlijk ook een vraag aan jou. En dat is de volgende.

Ja, dus hoe was jouw dag? Laat het me weten. Heb jij je rijbewijs gehaald? Ben je naar de schoolcampus gegaan? Heb je gesport met vrienden? Heb jij je oma bezocht? Laat het mij gewoon allemaal weten. Ben heel benieuwd. Dat kan je mij laten vertellen via Instagram, @diejongenmetkrullen. Maar voordat we dat gaan doen, want voor vele mensen is het gewoon een hele drukke dag waarschijnlijk geweest, gaan we eerst naar het volgende. En dat zijn 5 jongens uit Nederland, samen met een wat oudere man, genaamd Robert van Hemert. En die hebben afgelopen vrijdag, dus niet de vrijdag deze afgelopen, maar de vrijdag daarvoor, een nieuwe track uitgebracht. En die gaat best wel snel.

Ja, ik had die vraag aan jou gesteld. Hoe was jouw dag? Want ja, ben jij dus bij je oma geweest? Heb je iets anders gedaan net voordat jij dus de Bankzitters hoorde en de Jonas Brothers? Misschien wel 2 keer een boyband achter elkaar. Kun je over twijfelen of het een boyband is, Bankzitters. Maar daar heb ik het niet over. Dus hoe was jouw dag? Nou ja, ik heb even snel in mijn Instagram DM's heen gescrolld. Ja, en daar kwam ik het een en het ander tegen. Ik zie dat heel veel mensen bezig zijn met het leren van toetsen. Waaronder Lisa. Zij legt uit, ik ben aan het leren voor mijn toetsen van de Nederlandse taal voor mijn studie. Nou ja, dat doe ik hier niet na. Ondanks dat ik op de radio zit, kan ik de Nederlandse taal niet heel goed. Maar ik wens je heel veel succes ermee, Lisa. Moeilijk, kunnen we zeggen. Moeilijke taal. Ja, en Joris geeft aan, die heeft vandaag lekker kunnen sporten. En die heeft ook nog eens zijn PR op bankdrukken gehaald. Ben ik heel benieuwd wat dan zijn PR is. Dus misschien komen er later deze uitzending nog eventjes op terug. Ben ik heel benieuwd over. Ja, en dan geeft Joris aan, sorry, dan vertelt Daan, want we gaan natuurlijk verder naar de volgende. Die vertelt ja, dat hij heerlijk aan het genieten is nu momenteel in de tuin met een lekker biertje in zijn hand. Ja, nou zou ik dat ook wel graag willen doen, Daan, maar dat gaat helaas niet. Ik moet nog even dit programma presenteren, maar laat weten waar je zit. Kom eraan. Hartstikke lekker. Wat ik vandaag heb gedaan is lekker gesport, uitzending voorbereid, bezig met mijn studie, want ja, dat moet ook natuurlijk nog gebeuren. Maar dan ben ik heel blij om te weten dat ik nu ondertussen weet dat ik het volgende door ben gekomen.

Ja, en dan gaan we door naar het volgende. Een track die iedere jongen tussen de 18 en de 28 wel kent. Want het is gewoon super populair geweest. Het is een film over pratende auto's. Een Disney-film. Ja, en misschien heb ik jou dan al genoeg verteld. Want als je de volgende intro hoort, dan weet jij waarschijnlijk al meer dan genoeg. Ja, dit kan natuurlijk niemand anders zijn dan Rascal Flatts met Life is a Highway van de Cars film

Rascal Flatts, Life's Highway. En dit allemaal in de platenkamer. Op jouw dinsdagavond. Ja, dan over snelwegen gesproken, dan gaan we snel door naar het volgende. Want de verkeersinformatie, misschien zit je in de auto en wil je weten of er files staan of iets dergelijks. Ja, ik ben al 2 weken op reis, zit op een clean streak. Er zijn momenteel in onze regio Alphen aan de Rijn, Kagen en Brasem geen files gemeld. Rond 19:30. Maar ja, het blijft belangrijk. Dus voor nu kan je nog even lekker doorrijden. En dat is alleen maar fijn. Ja, dat is alleen maar lekker. Als ik dan met jou je even wil meenemen naar het volgende. Want deze dinsdagavond, we zijn er nog maar net begonnen. 30 minuten bezig. Ik pak van alles bij elkaar. Allemaal goede tracks. En ja, op zo'n avond hoor je vanavond dan ook nog bijvoorbeeld de volgende track. En dat is een van mijn favorieten van dit moment.

Ja, dit was Role Model met ja, toch wel een van mijn favoriete nummers van dit moment. Joy. Heel lekker stukje, heel goed. Maar dat hoor je zo meteen. Wat je nog verder in deze avond allemaal voorbij hoort komen, is het volgende. Want je kan weer stemmen op het snackbakje en dat zijn de volgende keuzes. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen.

voor wat jij gaat. Ik hoor het graag van je. Dit kan je allemaal laten weten via Instagram. @dionmetkrullen. De poll staat er momenteel goed voor. Het is heel spannend. Dus jij hebt nog alle invloed om te kunnen vertellen waar we uiteindelijk natuurlijk naar gaan luisteren. Laat dat dus allemaal weten. @dionmetkrullen op Instagram. En stem. Ja, en dan gaan we eigenlijk alweer door naar het volgende liedje. Want ja, het is een platenkamer. Ik wil dat jij meeluistert in mijn platenkamer, maar dus ook jouw platenkamer. Ja, en dan gaan we door naar de volgende. Dat is de script. Een man die staat te wachten op een station, waar dan ook in de wereld. En hij kan niet weg. The Man Who Can Be Moved bij The Script.

0: ja.
1: Come Back and Stay. Met daarvoor The Script met The Man Who Can Be Moved. Ja, en dan wil ik jou even meenemen naar het volgende. Ga er gewoon goed voor zitten, want sommige nummers hebben iets bijzonders. Iets waarvan je in de eerste paar seconden al meteen weet, hé, dit is lekker herkenbaar, dit voelt goed. Een paar rustige gitaarakkoorden en je weet eigenlijk meteen welk nummer er aan zit te komen. Met zo'n simpel begin zit soms een heel groot verhaal aan vast. En het volgende nummer gaat over liefde, bewondering en iemand die voor jou zo bijzonder is dat je gewoon niet weet hoe je dat moet uitleggen. En Chris Martin schreef het nummer in een periode waarin zijn band, Coldplay, eigenlijk helemaal niet zo heel groot was. Het was geen wereldberoemde band nog en het nummer ontstond vrij toevallig in een studiosessie. Chris Martin keek naar de sterrenhemel en raakte geïnspireerd door de volgende tekst. Want hij zag op een blad een stukje tekst en dat zei de Yellow Pages. Dat was de Amerikaanse telefoongids. En hij wist direct, dat moet de titel worden. En dat was eigenlijk niet eens zo'n hele opvallende titel. Maar de tekst gaat dus juist over de bewondering en de toewijding daarvan. Iemand die zoveel voor je betekent dat je letterlijk alles voor die persoon zou willen doen. En juist doordat de tekst zo eenvoudig is, is het een mooie emotie die nog sterker binnenkomt. Het nummer verscheen in 2000 op het debuutalbum van Coldplay Parachutes. Voordat Coldplay eigenlijk nog doorbrak. Maar het is wel een nummer waarmee ze internationaal bekend werden. En ook de videoclip is voor vele mensen een heel herkenbaar punt. Want Chris Martin loopt in één lange opname over een

Yellow. Van Coldplay. Wat leuk, je bent blijven hangen nog steeds. Ook naar het leuke verhaal. Ja, en op straat vraag ik ook aan mensen van... Hey, wat is je favoriete plaat? Is een van de leukste gespreksopeners als je het aan mij vraagt. En ik heb dat deze keer gevraagd aan Emma. En zij vertelde het volgende.

0: Behalve in de platenkamer vraag ik aan iedereen: wat is je favoriete nummer aller tijden?
1: Dat is een hele makkelijke.
0: Hoezo dan?
1: Ik ben heel erg fan van Sarah Larsson.
0: Oh.
1: En op het moment is haar nummer Midnight Sun heel bekend. Ze heeft ook echt heel veel oude bekende nummers die Jan en van jong tot oud kennen. Alleen niet vaak aan haar naam worden gekoppeld. Ze heeft echt super gave samenwerking gedaan met Dave Guetta. Liedjes voor het EK gemaakt. Al 10 jaar geleden. Maar op het moment is ze eindelijk bekend aan het worden.
0: Nou, ze was natuurlijk al bekend. Maar het is natuurlijk, ze was eventjes op retraite. Het was het allemaal niet helemaal meer geworden in de carrière. En ze komt natuurlijk nu terug. Ben je ook bij de show geweest in de Ziggo Dome? Toen Sophie Alex Baxter, volgens mij. Nee, dat is een ander. Maar een hele bekende TikToker op een gegeven moment echt bekend werd. Omdat ze dat dansje deed.
1: Ja, het was echt te gek om erbij te zijn. Zij is echt, nou, dan heb ik het wel over Sarah. Zij is zo'n ontzettend goede artiest. Ze kan zo ongelooflijk goed zingen en uithalen maken. Maar ze kan ook goed dansen. Ze kan goed performen. En nou ja, door het meisje dat met haar meedanste, kreeg ze eindelijk die fame die ze al jaren verdient. Dus dat is alleen maar heel erg fijn dat ze nu eens een keertje met haar harde werk in het zonnetje staat.
0: Zeker. En dat mag ze ook zeker verdienen. En dan kies jij dus voor het nummer
1: Your Summer en dan de gewone versie.
0: Oké, ik zal hem niet afknippen. Ik zal niet ervoor zorgen
1: nee,
0: dat we
1: je hebt ook een versie met Shakira. Maar ik vind, want ze heeft dus ook een heel album. Het album Midnight Sun heeft ze ook helemaal opnieuw uitgegeven met allemaal bekende artiesten. Maar ik vind de originele het allerleukst.
0: Nou, dan bij hierbij is op keuze van Emma Sarah Larsson met Your Summer.
2: Ja, ik heb een belofte gedaan aan Emma die ik niet kan waarmaken. Dat is een jammer. Ik heb wel Euro Summer. Alleen de versie zonder Shakira, die kon ik even niet zo 1, 2, 3 van te pas komen. Dus helaas is het wel die met Shakira. Ja, of moet ik zeggen helaas. Het blijft een goed nummer. Het blijft Sarah Larsson. Dus het is ook, ook geweldig. En het is de populaire versie van de twee. Maar goed, het is niet de hele belofte. Maar hij komt hier wel gewoon door je oren en door je speakers heen. Euro Summer van Sarah Larsson en Shakira.

Van, hè? Let's Dance, David Bowie. Met daarvoor Euro Summer met Sarah Larsson. Goed dat je er nog bent. Ja, je kon zoals iedere week gewoon weer lekker stemmen op ook vandaag. Dus drie keuzes. Deze keer is het uit de categorie, als je het de eerste keer nog niet hoorde, ga ik het nu verklappen. De categorie 1984. Het zijn echt banger na banger na banger. Dus drie. En je kan kiezen uit de volgende drie nummers. Dancing in the Dark.

Ja, laat het mij vooral weten wat jij wil horen. Ik ben heel benieuwd. Ja, en dan gaan we gewoon weer lekker naar het volgende. Want dat is natuurlijk waar de platenkamer ook echt voor is. Dat is namelijk muziek draaien. Dit is Taste van Sabine Carpenter. MUZIEK

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
2: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
1: de Platenkamer.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Wat gezellig dat je nog even bent blijven hangen. Hier in de Platenkamer op het tweede deel van de show. Volgend uurtje nieuwe kansen. En dan gaan we natuurlijk sowieso door naar het volgende.

Ja, niks minder dan de platenkamer. Die gaat natuurlijk ook gewoon verder. Ja, en dan heb je natuurlijk weer de keuze om te kunnen kiezen uit een snackbakje. Zometeen komt het al bijna. Dus zorg snel voor dat je op Instagram toevoegt welke keuzes jij wilt. Want de keuzes van...

Ja, laat het mij vooral weten wat jij zou kiezen. Ik hoor het graag. Dit kan graag. Dit kan allemaal via @Instagram, @dejongenmetkrullen. En stem op deze drie keuzes. Want dan heb jij invloed op wat wij vandaag gaan afspelen in het snackbakje. En dan gaan we gauw weer door. Want ja, we gaan gewoon lekker weer praten over muziek. Want ja, voordat we gaan kijken wie het snackbakje heeft gewonnen, gaan we even nog hebben over iets belangrijks. Want een van de dingen in de platenkamer is natuurlijk dat we muziek draaien die ik ook heel leuk vind. Want dat maakt mijn tijd het veel makkelijker hier. Ja, en een van mijn favoriete artiesten aller tijden is een man die, ja, vorig jaar de Johan Cruijff Arena 10 keer heeft uitverkocht. Daarna Wembley 12 keer. En daarna ging hij een residency houden in New York met maar liefst 30 concerten in Madison Square Garden. Ja, daarmee heeft hij zijn oude record 15 concerten verdubbeld. Want dat was de vorige keer 15 en nu dus 30. En daarmee verdubbeld hij het. Ja, en dat vind ik gewoon heel knap, heel bijzonder. Ben zelf hem nu dit jaar bij zijn tour 4 keer tegengekomen. Dan wel van een hele grote afstand, want hij stond op het podium en ik stond gewoon helemaal achterin de zaal. Maar goed, het is wel leuk. Het is wel bijzonder. Bijzonder man. En je hoorde zijn bandlid Niall Horan al eerder in de show. Maar dit is dan ook zijn eigen solo materiaal. En dat is Dance No More. Van Harry Styles.

of you. Sommige nummers zijn gewoon zo groot geworden dat je gewoon eigenlijk het veel meer is dan alleen een liedje. Je hoort de eerste paar akkoorden en je weet gelijk waar het over gaat en waar het vandaan komt. Het bijzondere aan het volgende nummer is dat het al meer dan 25 jaar oud is, maar nog steeds op bijna iedere plek waar mensen samenkomen wordt meegezongen. Het nummer gaat over iemand die er voor je op moeilijke momenten kan missen. Over steun, liefde en het gevoel dat over iemand waakt. Wanneer iemand dat zelf even nodig heeft. Robbie Williams schreef dit nummer samen met zijn compagnon Guy Chambers in een periode waarin hij net was begonnen aan zijn solo carrière. Hij had Take That inmiddels verlaten en was bezig om zich

zichzelf opnieuw te bewijzen als soloartiest. En dat lukte behoorlijk goed. Het nummer verscheen op zijn allereerste album, zijn eerste soloalbum in 1997, Live Through a Lens. In eerste instantie was het niet meteen een enorme hit, maar uiteindelijk groeide het uit tot een echte top 40 klassieker. Het is een van de grootste en misschien wel bekendste nummers uit zijn carrière. Ja, en het refrein begint en het publiek neemt het eigenlijk 9 van de 10 keer gelijk over. En dat was ook mijn show in de Johan Cruijff Arena een jaar geleden, waarin het ook direct werd overgenomen door het publiek. Iedereen kent dit. Het is een stadion anthem, ook wel genoemd. Het bijzondere aan dit nummer is dat het eigenlijk heel klein begint. Alleen met een piano, zoiets wat je nu op de achtergrond ook hoort. En het is een heel persoonlijk verhaal, want Robbie en een piano, en het is prachtig. Maar juist daardoor heeft het nummer iets tijdloos gekregen. Het is inmiddels uitgegroeid tot een klassieker dat niet alleen bij Robbie Williams hoort, maar voor heel veel mensen ondertussen een nummer is geworden wat van iedereen is. Ja, en als ik het volgende afspeel, dan weet je direct over welk nummer ik het heb. Dit is Angels, Robbie Williams.

Heartbreak Anthem van niemand minder dan Little Mix samen met David Guetta en Galantis. Een serieuze line-up. Wel grappig om te zien dat Galantis en David Guetta, die hebben wel eens vaker samengewerkt. Bijvoorbeeld, ze hebben ook een Lighter met 5 Seconds Summer gemaakt. Die hebben we eerder in de uitzending gehoord. Hey, over dingen gesproken wat je al eerder in de uitzending hebt gehoord. Ja, je hebt kunnen stemmen op het legendarische snackbakje. Wat je iedere dinsdagavond, waarvan je als je denkt, nou, ik heb een gezonde track in goede nieuwe muziek. Ja, niet per se nieuw, maar goede muziek. Ja, dan heb ik alle koektrommels en alle snoepkasten totaal voor jou overhoop gehaald. En dan kan jij het snackbakje lekker, ja, weer heb ik weer opgevuld met 3 hele lekkere nummers. En daar kan jij uit kiezen. Dat had je kunnen doen via @diejongen met krullen op Instagram. En vanavond kon jij kiezen uit de volgende tracks. En dat was... Dancing in the Dark van Bruce Springsteen.

het had ook niks anders kunnen zijn dan, ja, deze drie. Het jaartal 1984, het zit altijd in een categorie. Vorige week hadden we boybands, deze week dus de jaren 84. Mooie muziek, een mooie tijd. En dan denk ik dat er nog maar één ding te doen valt. En dat is het volgende. Kijken. Wie is de volgende? Als ik alle stemmen bij elkaar optel. En als ik goed kijk. Heeft de een er 22%, de ander 31%. En dan is er nog één. Die heeft er 47%. En diegene met 47%. Dat is met er eentje. Dat is namelijk Thriller, Michael Jackson.

Dat was allemaal even spannend. Dat is Thriller Michael Jackson. Ongelooflijk goede track. Leuk feitje erover. Die stem die je hoorde, dat deed hij altijd bij zijn live optredens. Was die er ook altijd aanwezig. Maar wat ik een veel vetter en veel cooler feitje vind, is, het is natuurlijk allemaal met Halloween en dergelijke, komt er natuurlijk ook weer aan. Maar wat ik er helemaal leuk van vind, is dat Michael Jackson, Thriller was al zijn meest succesvolle album in de jaren 84. Het meest verkochte album aller tijden. En daar staat deze op, het gelijknamige nummer. Alleen het bijzondere van Thriller Michael Jackson is dat hij zelfs in de Bad Tour hem pas deed. Hij deed het namelijk daarvoor niet. Ook niet met zijn broers toen hij de Victory Tour deed. Heel bijzonder, maar wel een ongelooflijk mooi verhaal. Maar genoeg met het alle spannende gebeuren. We gaan weer terug. Zit rustig. Want ik wil jullie nog wat vertellen. Want we hebben natuurlijk gehad over de track Joy. Hij kwam wel even voorbij met een kleine snippet. Ja, echt een banger van een track, als je het mij vraagt. Super populair momenteel ook. Hij komt ook naar Nederland in de AFAS Live. Maar misschien is het wat meer toepasselijk daarvoor dit. Want Tucker Carlson, ook wel genoemd. Ja, je ziet het in de muziekindustrie veel vaker voorbij komen dat iemand een alias kiest. En daar is dus Tucker Carlson er ook een van. Want als ik hem zijn naam zeg, dan zal jij thuis of in de auto niet denken dat het role model is. Want daar gaat het natuurlijk om. Ja, en dan kan ik met zo'n intro maar alleen maar zeggen, geniet hiervan. Role model met Joy. Top track. Super populair. Role model met Joy.

Complete Mess van 5 Seconds of Summer hier bij de platenkamer. En daarvoor hoorde jij Role Model met Joy. Wat een tracks allebei. Ongelooflijk goed. Maar we gaan eerst nog naar even belangrijke zaken. Want ik zou natuurlijk geen journalistiek student zijn als ik jullie...

dat zij komstig gevaar voor de openbare orde zou vormen. Maar vandaag is er buiten gekomen dat Femke Halsema in een brief en door middel van een brief heeft laten weten dat er Kanye West liever direct uit de stad zag verdwijnen. Ja, en dan het volgende, over ander muzieknieuws gesproken, was een stuk positiever. Rod Stewart keert volgend jaar terug naar Amsterdam voor zijn allerlaatste tournee, zegt hij zelf. De 81-jarige Britse zanger staat op 28 mei 2027 in de Ziggo Dome met zijn The Final Encore Tour. Daarmee wil Stewart ruim 60 jaar op het podium afscheid kunnen nemen van zijn drukke tourleven. Tijdens de tournee komen natuurlijk alle grote hits voorbij, zoals Maggie Say, Sailing en Daye. En Do You Think I'm Sexy? De kaart verkoopt voor Amsterdam begint vrijdag 2 oktober. Ja, en dan gaan we door naar het volgende. Want ja, wie ook concert heeft aangekondigd in Amsterdam, maar dan net een stukje groter, want dat is geen Ziggo Dome, maar de Johan Cruijff Arena, is de volgende superstar. Ja, als ik tegen jou zeg, haar vriendje zit in de bankzitters van Rapido, die we eerder deze uitzending in het eerste uur hebben gehad, dan weet iedereen eigenlijk al direct waar ik het over heb. En zeker menig tienermeisje. Ze staat namelijk volgend jaar in april in de Johan Cruijff Arena. Ze heeft zojuist 4 Ziggo Dome shows achter de rug en de streamers gedaan. Ook in de Ziggo Dome. Maar goed, nu dus de Johan Cruijff Arena. En dat is deze superster. Of zoals ze zelf zegt, bitch, ik ben een superstar. Roxy Dekker.

Ja, wat lekker dat je er nog bij bent. Wat gezellig dat je er nog bij bent in de laatste minuten van de Platenkamer. Ik ben blij dat ik jou van harte weer welkom mogen heten. En voordat we nog echt aan het einde zijn, wil ik je nog even meenemen. Want ik heb het in deze uitzending, ben ik helemaal met haar gestart. Ik ga niet met het eindigen, want ik heb nog 2 tracks voor je. Maar wie ik wel voor jou heb, is de volgende. En dat is niemand minder dan ja, de allergrootste artiest van dit moment. Want ja, zij staat gewoon bekend om ongelooflijk goede tracks. En de volgende vind ik daar ook een onder vallen. En ja, het nummer heet Cleveland. En online is er heel veel over te spreken. Want sommige mensen zeggen, ja, het is tijd voor Taylor dat er weer even wat gebeurt in haar leven. In plaats van al die happy feelings. Terwijl ik dan denk, ja, we gunnen het er ook. Maar ja, er is gewoon heel veel kritiek op, want het klinkt gewoon soulless. Het klinkt alsof er geen ja, echt gevoel bij zit. Ik ben het daar eigenlijk echt totaal niet mee eens. Want als ik je deze plaat laat horen, dan weet ik eigenlijk hoe laat het is. Het voelt vrolijk, het voelt goed. Dit is Cleveland, Taylor Swift. Hier op de Platenkamer. En oordeel zelf.

Ja, het regent hier, want het is over. Het is voorbij. Je hoort de regen alweer binnenstromen. Het is helaas klaar. Ja, ik moet zeggen, ik heb ervan genoten. Het was genieten van de bovenste plank. De platenkamer zit erop en dan valt er nog maar één ding te doen.

Ja, dat was hem weer. We hebben ervan genoten. Zoals ik al zei, de laatste noten zijn gespeeld. En als je daar dus niet een beetje van baalt, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Maar ik heb goed nieuws voor jou. Al wil je er meer van horen, dan zie ik jou gewoon lekker volgende week dinsdag weer terug van 7 tot 9. En dan ga ik het weer over van alles hebben. Dan hebben we een nieuw snackbakje. Dan hebben we weer een nieuw verhaal van de straat. Dan hebben we weer een nieuwe albumtrack. Dan hebben we van alles en nog wat. Weer wat deze hele uitzending lekker mag vullen. Ik wil jou weer bedanken. Het was de tweede keer op de radio. En we gaan gewoon weer lekker genieten. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we naar een artiest die voor mij echt een grote rol heeft gespeeld. Je was namelijk fan voor de een, of je was fan voor de ander. En ik was vooral fan van de een, namelijk One Direction. Of je was heel erg fan van Justin Bieber, maar ik ben gewoon heel erg fan van One Direction. Maar goed, Justin Bieber kan niet zonder, ja, in deze muziekindustrie heeft hij een mooi plekje gekregen. En heeft hij een ongelooflijk dominante positie, wat hij alleen maar gegund is. En hij heeft altijd al een soort track record gehad van heel goed zijn in continu op een album terechtkomen of op een single terechtkomen van een andere artiest. En daar valt dit nummer er ook één onder. Omdat de Kid Laroi, die dacht, nou, ik wil een hele lekkere track, maar ik zoek nog een andere iemand erbij. En dat werd dus Justin Bieber. Dit is het laatste liedje van de platenkamer. De Kid Laroi samen met Justin Bieber.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
3: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
2: In de campagne beloofde El Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
3: Ze had het over de slechte staat van hun schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
2: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: 12. Met het nieuws van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Thank you. It's very much.
1: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.